0: Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodige overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
1: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
0: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
1: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
0: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
1: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
0: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
1: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live. All
2: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
10: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
11: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, het Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achillet Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar. En het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zoals je zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijnde heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moemen noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moemen dus.
1: Nou, dan zeg je al boven gemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters naast hem. Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achillet Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde BVO ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konić, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat het BVO eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door BVO, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg, ja. Vanuit Nederlands perspectief, want de Coimers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met BVO? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen BVO en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want BVO heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Coimers Super Handball League of de toenmalige Benelink door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu BVO.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staffan Ossen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Versteinen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op BVO terug te komen, een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteijnen daar misschien nog wel bij, is erbij en bij mijn weten fit. Dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontdeerde Nederland nog wel eens in het verleden, dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, nu zei je al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
2: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Nou, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor Oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er al zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooie is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Thorup, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten uit op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Jurie Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van, hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou, die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar super veel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van, hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken, wat kan ik allemaal en waar heb ik talent?
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van, hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt, zeg maar, de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van, hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am Zee in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am Zee gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeente of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am Zee de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am Zee een goede, ja,

0: een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
0: Ja, die boten zijn inderdaad groot en ze gaan ook niet, als je een acht roeiers voor een acht, dan nemen ze niet alleen een acht mee, ze nemen ook een vier mee of een twee, meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden, namelijk waar gaan we dat dan neerleggen en waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Selamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botenterrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een acht is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg als er al een steiger is. Om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht. Wel een leuke zoektocht. Maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits. Maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
0: Ja, die helpt wel. Maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland. Dus dat is... het is wel... men denkt vaak dat het beter is dan dat het is. Maar als je het vaak genoeg doet... En soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten. Dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Selamzee is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh, nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
0: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Selamzee. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
0: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
0: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
0: Klopt, en dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
0: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het was niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dat viel mee.
0: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, het best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog nou ja, een paar maandjes.
0: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wat dichter bij huis?
0: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Dus
1: Kijk.
0: dat is wat minder haken en ogen dan Selamzee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
0: Ja, dat moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens
0: Klopt.
1: jammer?
0: Tuurlijk, ja, zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar en zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland en voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor nou ja, veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
0: Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.
3: Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city before I leave. Brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
0: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getalen hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Het is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè. Denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker,
2: ja.
1: Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. Ja, en toen ben ik daarin verder gegaan. En

0: meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal. Want je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
0: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
0: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent. Draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
0: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. Dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, die kennen toch wel eens verschoppen?
0: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja.
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja.
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
0: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gen op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel wordt afgedaan.
2: Ja, daar klopt er niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders. Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus er komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus Wiecke, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft Wiecke ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Dus ik heb wel het vertrouwen dat die wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je je bedenkt, als jij met 380 km/u op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De spitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt, echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kans hebben. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: New truck, big.

0: Mooi vraag natuurlijk om een hoop voorbereiding. Maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving. En met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal. Die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn. Maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg. Want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
0: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
1: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city. En in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami. Om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
0: Ja, en nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
1: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echte gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, de laatste stad waar we spelen. Dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf.

0: En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
0: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Hè, kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou, noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
0: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van. In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
0: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Hè? Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
0: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... Of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peaceful Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak, want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijn heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moeme dus.
1: Nou, dan zeg je al boven gemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En dat gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Koymers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Koymers Super Handball League, of de toenmalige Benelink, door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje. En nu Bevo.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en een blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Versteinen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteinen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit. Dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontdeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en de jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie, maar het toeval wil wel Jur Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn en bij Staf van Olsel aankomen van wij zijn in het mes gelopen, maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, nu zei je al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere, werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
2: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor Oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooie is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad voor welke spelers

0: we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
0: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn. Want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers. Omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar ja, als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat zijn de spelers fijn, die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, en nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Vroeger was ik Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
0: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, ja, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
0: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook vier Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel één of twee verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
0: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al twee keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers. Dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen. Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
0: Ja, de tiende keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang. We wilden ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van. Van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
0: KLMOpen.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KLM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dicht bij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topper die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am Zee in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am Zee gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am Zee de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am Zee een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot boottransport

0: van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Selamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht. Maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel in.
0: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland. Dus dat is, het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is. Maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten. Dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, de Selamzee is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh, nou, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
0: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Selamzee. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
0: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, we hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
0: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
0: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was, dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. Ja, en toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
0: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dus dat viel mee.
0: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus, dat duurt natuurlijk nog nou ja, een paar maandjes.
0: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wat dichter bij huis?
0: Nee, dat is ook richting Oostenrijk, inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Dus
1: Kijk.
0: dat is wat minder haken en ogen dan Selamsee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk, dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit, denk ik niet, de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
0: Ja, dat moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens
0: Klopt.
1: jammer?
0: Tuurlijk, ja, zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi. Maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor nou ja, veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getalen hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, is ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is er gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten, mm-hmm. dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, is ook, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven. Kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman, gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel

0: optreden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
0: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
0: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
0: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal, want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
0: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
0: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
0: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. Dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd dus dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen nog wel eens verschoppen?
0: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar Nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken.

0: lekker oprecht te trekken.
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of twee tiende. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
0: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
1: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
0: Touché, ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
1: Nee, dat is echt een privé-ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
1: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames. Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
0: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
0: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
0: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch wel best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
1: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
0: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
0: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
1: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
0: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
1: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders de moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
0: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. Toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
0: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
0: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
1: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Gran-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan, die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou.
1: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
0: ja,
1: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Juist, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle 2e disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
1: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker.
3: Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
3: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
4: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
10: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Voetbal.
12: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
13: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Ja, het is echt de feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. De afgelopen weekend natuurlijk Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante race kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel wordt afgedaan.
2: Ja, daar klopt er niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus er komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus VK, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De spitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kanshebber. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
2: Graag gedaan.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Zij houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn. Maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg. Want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van

0: Party, komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel, en fans verzamelen, nou, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, ja, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren, maar ook wel echt te laten zien van hé, wij komen eraan, het gaat beginnen, klaar voor de wedstrijd, idealiter. Eindigt de fanwalk bij het stadion. Nou, en dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was, nou ja, ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media, hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, ja, het is wel zo met Amerikaanse stadions, tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadscentrum, zeg maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is, nou ja, toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Wordt dat dan weer een soort pendelbus of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
0: Ja, nou, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, ja, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen. Dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Ja, op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas ja, waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet, ja, misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om ja, daar dan gewoon ja, afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
0: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan, Washington. Met een koffer mee met en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Hè, kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep, ja, dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou, noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden, zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Ja, dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel

0: Korte nachten kan ik je vertellen om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Nou, uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Ja, dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor, een aantal scenario's. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ja, ongeveer hetzelfde blijft of van even hoog niveau als van zeg maar de echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
0: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die Venlo komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, ja, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En nou, ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus ja, wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En nu moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, nou ja, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld, nou ja, de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is, nou ja, dat is natuurlijk ook wat nodige overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Nou, wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten, want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus nou, we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter. Maar nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ja, ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. Ja, en persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders, denk ik, voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. Dus we gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we nou, eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
0: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: unlimited. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als

0: vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
1: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
0: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het er niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
1: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar, rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
0: Ja, maar je verwacht toch, als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
1: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijn heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moeme dus.
0: Nou, dan zeg je al boven gemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
1: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan 1. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konić, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
1: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Ubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, drie Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Kooimeers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
0: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch, hè, binnen en buitenland, spelers, en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
1: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel? Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Ja, dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat. Vaak werd de Kooimeers Super Handball League of de toenmalige Beneliek door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu Bevo.
0: Nou, dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er, nou ja, toch last minute vanwege een ziekte en blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staffan Olsen.
1: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Verstijnen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, ja, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures, die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7, 8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus ja, Oranje is gewaarschuwd.
0: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar ja, toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
1: Zeker, en Griekenland is zeker niet, moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Verstijnen daar misschien nog wel bij, is erbij en bij mijn weten fit. Dus dan moet je toeslaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden, dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
1: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen, wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
0: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Jur Eussen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
1: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eussen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
0: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
1: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me eens voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
0: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Volgens ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

Dit is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

0: All Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met laten we zeggen, de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor het publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympisch Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën.

0: je sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
1: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook een atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
0: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
1: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
0: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
1: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
0: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
1: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
0: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
1: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
0: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
1: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
0: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
1: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
0: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
1: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport. Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport. En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben. En die ons team compleet kan maken. Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet. Anderen kijken wel al naar ervaring omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
0: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig zeg maar, succespercentage vandaag.
1: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
0: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is hij bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
1: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsport Centrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
0: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
1: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Zell am See gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zell am See is niet per se de grootste plek, dus volgens mij is het ook wel een beetje... Zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus dat iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van 3 straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zell am See. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt, en dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dat viel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog nou ja, een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wat dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk, inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Dus
1: Kijk.
2: dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
1: Maar ja, ik hoor wel. Dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit, denk ik niet, de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, dat moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens
2: Klopt.
1: jammer?
2: Tuurlijk, ja, zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar en zo boven op zo'n berg en meer in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland en voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor nou ja, veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 15 mei. En vandaag heb ik ook iemand in de studio erbij. Voormalig medisch performance coördinator van de jeugdopleiding van Ajax, Bastian Bruning. Die is bij mij aangeschoven om het over zijn Thrivius te hebben. Ze maken professionele begeleiding en inzichten uit de topsport eigenlijk toegankelijk voor, ja, zeg maar de gewone sterveling. De recreatieve sporter, maar ook topsporters. Verder gaan we het ook deze uitzending hebben over de 24 uur van de Nürburgring. Laurens Stalen van motorsport.com is momenteel in Duitsland bij het circuit. We gaan met hem eens polsen hoe het ervoor staat, wat de sfeer daar is en wat we kunnen verwachten van het komend weekend met uiteraard ook Max Verstappen aan de start. En we spreken ook met Viaplay Darts commentator Jacques Nieuwlaat over de Premier League Darts en de uitschakeling daarin van Michael van Gerwen en Gian van Veen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
7: De twee toeschouwers die tijdens de Giro-etappe van donderdag wielrenners Express hinderden, die zijn opgepakt door de Italiaanse politie. Dat meldt de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Er was gisteren veel te doen om het opmerkelijke incident waarbij verdachten, overigens slechts 19 en 20 jaar oud, tevergeefs een valpartij hoopten te doen ontstaan. De ene man filmde hoe de ander meermaals poogde om renners bij een rotonde te laten schrikken. De Italiaan Gianmarco Garofoli van Soudal Quickstep die werd geduwd door de man, maar ook hij kwam gelukkig niet ten val. De Cyclists Alliance, dat is een belangengroep voor professioneel wielrenners, die is voornemens een klacht in te dienen. Wielerfans zorgen vaker, en ook onbewust, voor gevaarlijke situaties tijdens wedstrijden. 2023 deed het toenmalige Jumbo-Visma nog aangifte tegen ten val bracht. Twee jaar eerder botste Tony Martin nog in de Tour de France aan tegen een fan die op de weg was gaan staan.
1: All Sports Radio Live.
7: Ja, dat je van nature ergens talent voor hebt, betekent niet dat je ook automatisch de top haalt. Herstel, mentale weerbaarheid, leefstijl, focus en gedrag spelen minstens zo'n grote rol als fysieke training. Bastian Bruning zag dit van dichtbij toen hij de medische performance coördinator van de jeugdopleiding van Ajax was. En vanuit die ervaring startte hij met Thrivius, een organisatie die professionele begeleiding en inzicht uit de topsport toegankelijk maakt. Voor zowel natuurlijk de topsporter, maar ook de recreatieve sporter. Om meer over te vertellen is hij ook bij mij in de studio aangeschoven. Bastian, welkom.
8: Ja,
7: nou, we gaan het lekker over Thrivius hebben vandaag. Allereerst ben ik toch wel even benieuwd. Je was medisch performance coördinator in de jeugdopleiding van Ajax. Toch besloten om daarmee te stoppen en iets anders te beginnen. Neem ons even mee in dat avontuur.
8: Ja, ik heb 16,5 jaar daar gewerkt. Daarvoor ook nog als stagiair. En ja, op een gegeven moment kwam ik toch op het punt dat je... ook ik weer op zoek was naar een nieuwe uitdaging. En daarin ben ik met de club daar zeg maar in goed overleg. Zijn we daarin tot deze keuze gekomen. En toen dacht ik van ja, hoe mooi zou het zijn om wat we daar altijd met het team gedaan hebben. Om dat ook toegankelijk te maken voor anderen dan alleen de topvoetballers van de jeugd van Ajax.
7: Ja, dus eigenlijk was het niet alleen dat het kriebelde om iets anders te gaan doen. Je bent eigenlijk niet in het voetbal gebleven, dus niet naar een andere club bijvoorbeeld. Maar het was echt nu voor jezelf beginnen. Die ambitie was er ook echt.
8: Ja, ik denk dat ik altijd wel al heel ondernemend geweest ben, ook binnen de club. Dat begon wel heel erg te kriebelen. En inderdaad, toen ik voor mezelf eigenlijk een half jaar even de tijd heb genomen om na te denken hoe verder... ging het voor mij wel heel erg de kant op richting toch ook iets nieuws. En ook voor mij een verandering. En om vanuit daar ook mijzelf weer te gaan...

0: uitdagen. Niet alleen binnen het voetbal, wat ik al die jaren gedaan heb. Maar te kijken ook of we die lessen die we daar geleerd hebben ook kunnen toepassen voor andere sporten. Maar ook niet alleen voor de topsporters, maar eigenlijk voor een ieder die wil. Dus elke sporter die dat wil en daar ook in wil investeren, die is bij ons welkom.
1: Ja, nu heb je natuurlijk best wel een tijdje bij Ajax gewerkt. Je zegt net zelf, hè, 16 jaar. Daarin dus heel veel opzichten opgedaan. Of inzichten opgedaan. Wat zijn daarin uiteindelijk de belangrijkste? Wat zijn de dingen die je het meest geleerd hebt uit die tijd?
0: Ja, wat ik het meest geleerd heb is dat, kijk, zonder talent kom je er zeker niet. Hè? Dus als je kijkt binnen het voetbal, dan moet je gewoon goed kunnen voetballen. En niet elk of iedereen die heel veel gaat doen of heel veel gaat trainen, die zal de top halen. Alleen als je al dat talent hebt, maar je beschikt niet over de fysieke en mentale skills. Die zijn namelijk gewoon heel goed trainbaar. Dan wordt de kans wel kleiner dat je ondanks je talent het toch gaat halen. En ik denk dat dat echt wel de belangrijkste les is die we als club geleerd hebben. Maar ik ook al persoonlijk. En ik denk dat je dat veel breder kan trekken als je gewoon ook kijkt naar alle onderzoeken die daar op dit moment over gedaan worden. Dat talent is niet alles. Maar de andere kant is ook dat niet elk talent de top gaat halen. Ook al doet hij alles goed.
1: Ja, want dat heb je natuurlijk waarschijnlijk inderdaad in de jeugdopleiding ook gezien. Dat er misschien hele talentvolle voetballers binnenkwamen. Maar omdat het misschien qua mentale gezondheid of iets dergelijks niet goed zat. Of focus. Of je moet er natuurlijk wel best wel wat voor laten om in de topsport actief te zijn. Op het moment dat dat niet goed is, dat die voetballers eigenlijk uiteindelijk ook weer gewoon verdwijnen uit de jeugdopleiding.
0: Ja, zeker. Het is uiteindelijk een hele harde wereld van slagen of niet. Er slagen er minder wel dan niet. Dat is zeker zo. En ik denk ook dat het heel goed is dat daar steeds meer aandacht voor komt. Van het leven na het voetbal of na de sport. Dus het duaal ontwikkelen. Ik denk dat ontzettend belangrijk is. En dat ook er steeds meer aandacht komt voor de begeleiding binnen dit soort trajecten. Dus denk aan het hele mentale aspect. Het omgaan met druk. Maar ook het omgaan met teleurstellingen. Op het moment dat je dus uit een opleiding gaat. Of op het moment dat je niet meer aan die status kan voldoen. Ja, en dat heb ik zelf ook meegemaakt. Als je 16,5 jaar bij Ajax werkt. En je stopt dan. Ja, dat logo staat toch op je borst. Ik ben nog steeds lid van de club. Dus dat heeft bij mij ook even geduurd voordat ik daar los van kwam. En daar heb ik ook echt even de tijd van genomen om ook door mentale tools in te zetten. Daar echt weer even los van te komen. Gesprekken te voeren met een coach. Om vandaar daaruit ook echt weer vrij aan een nieuw begin te kunnen starten.
1: Nu zeg je al, heel veel van die dingen zijn natuurlijk gewoon trainbaar. Daar komen we zo meteen natuurlijk op met Thrivius, hoe jullie dat doen. Maar welke competenties let je dan op? Wat maakt een talent ook daadwerkelijk trainbaar? Want ook niet iedereen staat er natuurlijk ook voor open.
0: Kijk, een van de belangrijkste is natuurlijk het doorzettingsvermogen. En dat is er een die van oudsher ook heel erg in de voetbalwereld zit. Hè. Van je moet kunnen doorzetten en als het zwaar wordt nog even een tandje erbij. Denk aan alle special forces programma's die er op dit moment zijn. Dat er altijd wat meer in de tank zit. Maar eentje die bijvoorbeeld ook heel belangrijk is emotieregulatie. Dus je mist een kans. Wat doe je? Word je daar boos om? Prima, die gevoelens kun je niet uitzetten. Maar hoe ga je daarmee om? Ga je het gebruiken als kracht of wordt het je zwakte? Schop je die tegen die paal aan of schakel je meteen om en kun je de bal weer afpakken? Dat is bijvoorbeeld het behouden van focus in een vol stadion. Dat je toch die focus behoudt om die bal wel in die goal te schieten. Of dat je net wel die focus houdt om wel die eindsprint te kunnen maken. En zo zijn er een aantal tools of mentale vaardigheden waarvan we weten dat die in de top van de sport, dus niet alleen binnen het voetbal, maar eigenlijk universeel gelden als daarmee kun je echt een goede worden. En die kun je dus ook vertalen, niet alleen naar topsport, maar die kun je ook vertalen naar de breedte sport, de amateursport, maar ook bijvoorbeeld wat we ook doen naar het werkveld.
1: Ja, want uiteindelijk die competenties helpen jou als amateursporter natuurlijk net zo goed je doelen te halen dan als topsporter zijn.
0: Ja, zeker. Alleen en de focus ligt daar dan natuurlijk wel op een ander niveau. Dus waar die topsporter, waar het gaat om details, om procenten die je wint, ja, kun je dat bij een amateur en breedtesporter, zijn die verschillen misschien wat groter of zet je daar wat minder op in, omdat het fysieke aspect misschien een groter aspect is. En dat is denk ik onze kracht, of wat wij trachten te doen, is dat we echt een 360 graden beeld van een sporter maken. En naar gelang je niveau en ook je budget, wordt dat 360 graden beeld steeds compacter, steeds meer gevuld. Zeg maar. Dus daar hebben we verschillende niveaus voor. Omdat ja, iemand die zijn eerste marathon gaat lopen, die hoef je natuurlijk niet zo goed te testen als iemand die al jaren zeg maar, traint voor een marathon en sub 3 uur wil lopen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, en waarschijnlijk iemand die zijn eerste marathon loopt, hoef je waarschijnlijk ook weinig aan motivatie te doen. Want die is intrinsiek natuurlijk al gemotiveerd om dat zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, ja, precies. Of wat je veel hoort is de man met de hamer. Ja. Die rond de 32, 33 kilometer opkomt. Nou, daar zijn tools voor om dat proces te verminderen. Je gaat het nooit helemaal weghalen. En die man met die hamer, of die vrouw met die hamer, mag van mij ook. Die komt wel. Alleen hoe ga jij ermee om? Welke
1: precies.
0: Tools zet je in?
1: Stop je of ga je door?
0: Precies, ja.
1: Voordat we naar Strijfjes gaan kijken en wat jullie dan precies doen, ben ik eigenlijk nog wel benieuwd. Want ja, je hebt natuurlijk in de afgelopen 16 jaar, ook degene die het voetbal volgen, heb je best wel interessante talenten in de jeugdopleiding van Ajax gezien. Wat zijn nou voorbeelden van spelers die het goed op een rijtje hebben of hadden? In die zin dat ze niet alleen misschien talent waren, maar ook dat het tussen de oren gewoon goed zat, de juiste mentaliteit hadden.
0: Ja, kijk, er zijn ontzettend veel talenten. En door namen te noemen ga ik ook talenten missen daarin. Kijk, er zijn voor mij twee spelers die echt wel in mijn geheugen geprent staan. En ook twee mooie voorbeelden, denk ik, van waarbij dat goed zat en ik denk nog steeds goed zit. Dat zijn Matthijs de Ligt en Jorel Hato. Als je kijkt naar die gasten, hoe die al van jongs af aan. En dat heeft ook te maken met zeg maar, de omgeving buiten de club, binnen de club. Hè. Dus ik wil daar absoluut niet de credits voor nemen. Maar dat zijn denk ik talenten die dat echt goed beheersen. En hun ook gewoon heel ver gebracht hebben.
1: Nou, inmiddels dus onderweg met Thrivius. Wanneer ben je er officieel mee gestart?
0: Wij zijn in april 2025 zijn we gestart. En eigenlijk vanaf 1 juli zijn we met het team. Eind april ben ik zelf gestart, zeg maar. En toen ben ik een zoektocht gaan maken naar een kernteam. En dat kernteam is per 1 juli 2025 gestart.
1: Dus voor jezelf inmiddels net iets meer dan een jaar onderweg. Met het kernteam iets minder dan een jaar. Wat zijn nou de dingen wat je hebt geleerd, wat je het meest hebt geleerd in die afgelopen tijd?
0: Nou, dat zeg maar de lessen die we geleerd hebben binnen het topvoetbal. Aangevuld met de kennis en kunde binnen het kernteam uit ook andere sporten, andere ervaringen, andere vakgebieden. Dat eigenlijk heel goed toepasbaar is voor andere sporten. En een voorbeeld daarvan is dat we laatst een honkbalspeler, een jongen die echt zeg maar talent heeft en zich wil ontwikkelen. Die was bij ons op een testdag en eigenlijk de fysieke ankerpunten die ik veel gebruikte voor keepers, kon ik eigenlijk 1-op-1 vertalen naar hem in het gooien, het vangen van de bal. Terwijl de bal is een stuk kleiner. Het is toch net even anders. Maar de ankerpunten gaven wel dat effect. En dat is dan op het fysieke vlak. Kijk, met sprinten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk bij heel veel sporten gewoon gelijk. Hè? Of je nou rugby of voetbalt of de sprintbeweging. Maar het specifiek maken van de sport. Daar zit denk ik het verschil. En binnen de mentale aspecten zijn het dezelfde dingen waar mensen tegenaan lopen. Want ja, binnen elke sport zijn het vaak toch wel dezelfde thema's die voortkomen. Waarbij er misschien wel verschil zit in zeg maar, de zwaarte van een bepaald thema. Dus in de ene sport is focus misschien een belangrijkere dan in de andere. Dus bij hardlopen 10 kilometer is focus net even iets minder belangrijk dan voor een spits die goals moet maken.
1: Ja, Ja, dus dat is wel interessant om te horen hoe dan die verschillende competities en sporten dan samenkomen. Want het is dus inderdaad topsport breed. Nu zeg je al, jij hebt natuurlijk heel veel ervaring vanuit het voetbal. Het kernteam heeft wat meer specialisaties ook vanuit andere sporten. Hoe is dat kernteam een beetje opgebouwd?
0: Het kernteam bestaat uit Rutger de Groot en Esmee van Geest. En Esmee is onze sportscientist, ook bij Ajax. Is bij Ajax geweest, zeg maar. Daar ken ik haar ook van. En daar heeft ze gewoon een hele goede indruk op mij achtergelaten. En het mooie aan Esmee vind ik dat ze als sportscientist ook heel erg naar de praktijk kijkt. Dus wat wij echt proberen te doen is het lab naar de praktijk brengen. Dus onze testen doen wij ook het liefst in de praktijk en niet in het lab, als het weer het toelaat. En Rutger de Groot is onze toegepast psycholoog / sportpsycholoog. En hem ken ik nog van de samenwerking die we als Ajax hadden met Unbreakable Academy. En daarin heeft hij ook heel veel ervaring opgedaan in het geven van teamtrainingen en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, wat ook een hele belangrijke is voor sporters. En vanuit die hoedanigheid is dat samengevoegd. En hij heeft ook zeg maar een achtergrond in trampolinespringen en de motocross. En hij heeft bijvoorbeeld ook de connecties gelegd bijvoorbeeld bij de KNAF, waar we nu samenwerken met de coureurs, jonge coureurs. Dus dezelfde leeftijd als de spelers waar ik bij Ajax eigenlijk veel mee werkte. Alleen dan in een totaal andere nieuwe sport. En wat we bijvoorbeeld bij de KNAF dan doen, is dat we in de literatuur gaan zoeken over wat is er nu belangrijk binnen deze sport. Wat zijn de benchmarks? Wat zijn de fysieke en mentale benchmarks? De fysieke en mentale doelen waar we met deze jongens heen moeten. We gebruiken de technische en tactische kennis van de KNAF zelf. En dat voegen we samen om zeg maar echt een testdag, een programma op maat te maken.
1: Ja, want dat is dus duidelijk. Jullie kunnen zowel voor teams, hele federaties kunnen jullie dus dingen doen. Maar dus ook voor individuele sporters. Zit daar inherent verschil in tussen de manier waarop je dingen aanvliegt en uitvoert? Of is het eigenlijk ook alweer een beetje hetzelfde?
0: Nou, het is eigenlijk in bouwstenen hetzelfde. Het enige verschil is dat je binnen een team beginnen wij bij het individu en gaan we naar het team toe. En waarbij denk ik heel veel clubs ook door budgetredenen vanuit het team soms de stap naar het individu maken, maar heel vaak dat niet kunnen. Beginnen wij juist andersom. Dus wij brengen dat individu in kaart. Nou, dat doen we met de individuen natuurlijk ook. Alleen wat we bij teams doen is dat we die individuen ook nog samenvoegen tot een teamgeheel. Dus dat je dan in kaart krijgt van oké, op basis van het teamdiagram hebben de speelsters vooral behoefte aan focus, aan emotieregulatie, want daar scoren ze minder op dan op de andere thema's. Dus zo kunnen we ook bijvoorbeeld de workshops die we daarin verpakken of onze online academy, kunnen we dan heel gericht aanbieden aan wat de spelers en speelsters nodig hebben of de sporters en sporters. Dus als iemand al heel goed ontwikkeld is in voeding bijvoorbeeld, ja, dan zal dat niet het eerste zijn waar wij aan gaan werken. En zo krijg je eigenlijk een beeld over waar ben je sterk, waar kan je verbeteren. En je krijgt eigenlijk inzichtelijk, oké, waar zit je onder je benchmark van jouw sport. En zonder daarmee de kracht van iemand te verliezen, want daar gaan we ook op inzetten. Maar gaan we wel kijken of een aantal skills, tools kunnen verbeteren. Zodat je boven de benchmarks van jouw sport het niveau waar jij naartoe wil.
1: Nou, laten we gewoon even naar de praktijk kijken, Bastiaan. Want we hebben het over competenties in beeld brengen, professionele begeleiding, inzichten uit de topsport. Dat is misschien voor de gewone sterveling misschien nog wat magie, wat hocus pocus. Dus even naar de praktijk gebracht. Mensen die kloppen bij jou aan. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, je hebt verschillende ingangen daarin. Dus je kan op onze website hebben we zeg maar drie niveaus aan testmomenten die je kan kiezen. Maar daarnaast kan je ook gewoon contact met ons opnemen van joh, ik ben een topsporter. Dus wordt al heel veel getest bij mij. Maar ik wil kijken of jullie dat kunnen aanvullen. Dus bijvoorbeeld, we werken veel met voetballers op dit moment, zal geen verrassing zijn. Die op hun club al worden getest op bepaalde onderdelen. Nou, die testgegevens gebruiken wij en daar voegen wij onze testen aan toe. En dat is zonde als die testen al gedaan zijn. Om dat
1: opnieuw te doen.
0: Nou, en die testmomenten zijn ook op verschillende niveaus. En je krijgt van ons, zeg maar, op het moment dat je een aanvraag doet, krijg je van ons ook een advies op basis van een intake. Ja, welk niveau je nou moet nemen. Dus wij gaan jou niet een hele uitgebreide test verkopen als jij die nog helemaal niet nodig hebt. Dus stel dat het voorbeeld wat ik net gaf. Iemand die zijn eerste marathon gaan lopen, die gaan wij geen elite testdag verkopen.
1: Nee, precies.
0: Dat heeft gewoon heel weinig meerwaarde. Maar het kan wel zo zijn dat iemand daar naartoe gaat groeien, mits die dat wil en daar ook het budget voor heeft, want daar zit natuurlijk ook een stap in. Dus het is eigenlijk tweeledig. Eén, het kan zeg maar standaard via de website, maar het kan ook gewoon via persoonlijk contact, via netwerk. Kunnen we dat echt op maat maken? En wat wij willen doen is zeg maar aanvullen wat er nog niet is. Dus alles wat er wel is. Dus stel je werkt al met een fysio of je hebt al een mentale coach. Dan zou je onze testdag ook kunnen gebruiken als gewoon een snapshot hoe je er nu voor staat. Om vanuit daar met jouw eigen begeleidingsteam, al dan niet aangevuld met ons, dat te vervolgen.
1: Nou, en nu heb je het over die testdag. Die is natuurlijk heel belangrijk. Want daar komt eigenlijk alles samen. Hè. Daar wordt ook echt alles, alle getest, alle gegevens verzameld. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal op zo'n testdag?
0: Ja, op zo'n testdag word je door 4-5 professionals begeleid. Van fysiotherapeut tot psycholoog, fysiek trainers, sportscientisten. Om zeg maar dat beeld van jou te krijgen. Dus we gaan fysiotesten doen die wat zeggen over de preventie van blessures. We gaan fysieke testen doen geënt op jouw sport. In principe zou het zo kunnen zijn dat geen sporter of dat alle sporters op een één testdag verschillende fysieke testen doen. En dat bouwen we zeg maar in één dag. Ja, daarnaast doen we ook beïnvloeding van zeg maar gedrag. Dus er is een mentaal scenario waarin we eigenlijk spiegelen wat iemand in de intakes invult. Dus stel dat je in je intakes invult van ja, ik ben heel goed met focus, ik ben heel goed met emotieregulatie. Dat zijn inzichtsvragen. Dat gaan we op de testdag spiegelen. Klopt dat? En dat is in het mentale scenario. Maar eigenlijk gebeurt dat ook onder de conditietest. Gebeurt dat met het eten. Dus stel dat jij hele hoge scores op voeding haalt. Maar je bestelt een colaatje. Ja. Dan vraag ik me af of je het wel begrijpt. Bijvoorbeeld. Dus goed, nu geef ik wel eentje weg voor als iemand op de testdag komt. Bestel geen colaatje. Maar om even een beeld te geven van eigenlijk die hele dag door word je geobserveerd. En dat gaan we eigenlijk naar je teruggeven. En niet om je af te kraken of om je langs een topsportlat te houden. Nee, je mag van ons verwachten dat wij topsport ademen. En wat wij gaan doen is jou zeg maar helpen naar een maximale prestatie waar jij op dat moment staat. En ja, het doel is dat je daar met een goed gevoel weggaat. En niet met een gevoel van ik kan helemaal niks of het moet allemaal beter. Nee, want alles wat je tot nu toe gedaan hebt, heeft je al gebracht tot waar je nu staat. Dus ook voor topsporters. Of ja, wees niet bang dat je daar afgerekend wordt. Of wat in de topsport, zeker als dat bij clubs of bij federaties kan dat natuurlijk consequenties hebben als je bepaalde normen niet haalt.
1: Zeker. Ja,
0: bij ons is dat niet zo. En is het een startpunt voor jouw verandering, voor jouw nieuwe start?
1: Ja, het is dus inderdaad gewoon heel simpel. Even jezelf de spiegel voorhouden. Waar sta je op dat moment en waar moet je nog naartoe om uiteindelijk je doel te behalen? Is dat ook wat na zo'n testdag met een sporter dan weer verder wordt opgepakt?
0: Ja, zeker. Dus na de testdag gaan wij met het team weer een analyse doen. Dus wat je heel vaak ziet bij begeleidingsteams of ook spelers die ik goed ken vanuit de club nog, is dat ze allemaal wel hun experts hebben, maar zij zijn degene die dat moeten samenbrengen.
1: En ja.
0: Wat wij doen is zeg maar eigenlijk daar nog een team tussen plaatsen en vanuit dat team krijgt de sporter de aanbevelingen. Waardoor die eigenlijk de druk en ja, ook durf ik wel te zeggen dat heel veel sporters niet in staat zijn om daar de juiste keuzes voor hun te maken. Omdat ze daar gewoon de kennis en kunde niet voor hebben. Omdat ze daarin geen expert zijn. En dat heel erg op gevoel doen. Nou, en wij proberen daar zeg maar een stapje voor te doen. Dat je zeg maar een team hebt wat daarin de keuzes maakt. Nou, vanuit dat analyse verhaal gaan we met jou je ontwikkelgesprek in. We noemen het ook heel specifiek een ontwikkelgesprek. Omdat je het moet een aanzet zijn tot ontwikkeling. En niet een aanzet tot meteen presteren of moeten. Nee, een aanzet tot ontwikkelen. En vanuit daaruit, in dat ontwikkelgesprek, bespreken we de belangrijkste actiepunten die iemand dan zonder ons of met ons, dus er komen ook voorstellen hoe wij dat zouden kunnen doen. Nou, om daar een beeld bij te geven, wij zullen niet heel snel zeggen van vanaf nu moet je hier elke week 3 dagen zijn om dat te gaan doen. Dus we werken ook veel met sporters die in het buitenland spelen, sporten. Of die van ver komen. En het is veel meer gericht op zelfstandigheid. Dus je kan bij ons programma's doornemen. Een keer een krachttraining. Ik heb gisteren nog met een betaald voetbalspeler een programma doorgenomen. Nou, dat gaat hij nu in de vakantie zelf doen. En op afstand met bijvoorbeeld beelden van hoe hij dat doet, coach ik hem er doorheen. En op het moment dat ik denk, hey, dat gaat niet goed, of we moeten even bijsturen, dan komt hij weer een keer terug. Maar er kan zomaar een keer een maand tussen zitten. Dus het is absoluut niet de bedoeling om mensen als een soort PT, personal training, aan ons te gaan binden. Maar veel meer op de lange termijn. Omdat wij geloven dat gedragsverandering, ontwikkeling in sport is een lange termijn verhaal. Dat gaat niet in 2-3 dagen, in 4-5 weken. Dat is een langer traject. Wat we wel nu aan het doen zijn, zijn ook jaarprogramma's waarin we dingen combineren. Dus mentale begeleiding, fysieke begeleiding, checks bij klachten. Dat we dat zeg maar in jaarprogramma's gecombineerd met workshops en online studeren. En ik zeg studeren, dus omdat ik zelf leren ontzettend leuk vind. Mm-hmm. Schrik daar niet van, want zeg maar de modules die we aanbieden, die hebben we heel bewust laag in kosten gehouden. Maar ook laag in de tijd die het kost, zeg maar, om dat te leren. Dus per week ben je 15 tot 20 minuten bezig. En de rest van de week ga je dat toepassen. Dus wat je leert in het weekend of wanneer je het doorleest, dat ga je in de week toepassen.
1: Ja, dus het is een prachtig initiatief, vind ik het persoonlijk. Want het helpt, denk ik, de amateursporter, ik noem het maar weer even de gewone sterveling, toch weer een stuk verder te komen met het niet alleen het begeleiden van die sporter, maar ook het aanbieden van de kennis en ze zelf ook uiteindelijk verder helpen. Volgens mij is een uitspraak niet voor niets, of zo'n gezegde van je kunt iemand vis geven, dan kan die eten voor een dag. Maar als je hem leert vissen, dan kan die zichzelf natuurlijk onderhouden voor de rest van zijn leven. Dat is eigenlijk in een notendop wat jullie doen.
0: Ja, zeker. Ons doel is niet dat je afhankelijk wordt van ons. Uiteindelijk is ons doel dat je zoveel mogelijk onafhankelijk wordt van ons. En dat wij in details, in echt zeg maar, in speerpunten, in bepaalde actiepunten kunnen ondersteunen. Waarbij in de ideale wereld, binnen sport verandert er natuurlijk van alles en gebeurt er. Maar dat met de actiepunten waarmee je aan het begin bij ons komt, dat je daarmee niet meer hoeft terug te komen om dat weer opnieuw te laten doen. Dus dat het dan weer nieuwe punten zijn of nieuwe ontwikkelpunten, actiepunten, waar je dan weer mee verder kan.
1: Nou, Bastiaan, tot slot. Waar kunnen mensen die nou dit hebben geluisterd en denken van hey, dit is heel vet, hier wil ik mee aan de slag. Waar kunnen ze nou het beste bij jullie terecht?
0: Ja, ze kunnen op de website kijken, dus www.trytrivius.nl. En ze kunnen ook ons e-mailen en of bellen. Dus onze LinkedIn's kunnen bezocht worden. Daar zijn we vrij toegankelijk en dat willen we ook laagdrempelig houden. Om dat persoonlijk contact. Bij ons staat de sporter echt centraal. Ja, en of je nou op het allerhoogste niveau sport of je begint net. Jij staat centraal. En als jij wil ontwikkelen, dan ben je bij ons welkom.
1: Bastiaan Bruning van Thrivius, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes.
0: Dankjewel. Jij ook bedankt.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: go. Nieuwe WK-nummer van Shakira samen met Burna Boy. Die Die hoorde hier bij All Sports Radio Live. Dit weekend zijn alle ogen gericht op het meest prachtige golvende 25 kilometer lange asfaltlint in de Duitse Eifel. Zaterdag om 3 uur begint de 24 uur van de Nürburgring. Ja, de race der races. En wat deze 54ste editie nou extra bijzonder maakt, is de deelname van Max Verstappen. Die mede door het Max-effect in ieder geval voor gezorgd heeft dat het weekend compleet uitverkocht is. De eerste kwalificaties zijn inmiddels verreden en later vandaag gaat ook beslist worden wie er vanaf pole zal gaan vertrekken. Laurens Stade van Motorsport.com is er aanwezig. Gaat ons ook bijpraten. Laurens, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert.
0: Ja, allereerst ben ik wel benieuwd. Jij bent daar op dit moment. Hoe is het met de sfeer? Hoe is het met het publiek? Hoe is het met de coureurs?
1: Ja, nee, zoals je kunt inbeelden, het is wel echt gekhuis natuurlijk. Afgelopen woensdag kwam ik dan aan op het circuit met de auto. Het was echt rampzalig weer. Het kwam met bakken uit de hemel en toch stonden mensen gewoon in de files met de campers, met de caravans, om een plek op de camping te vinden. Het is echt bizar. Je ziet genoeg Nederlandse vlaggen, genoeg oranje vlaggen, genoeg Nederlandse kentekens op de weg, zie je ook al op weg naar het circuit. Dus het is echt wel, Max Mania, dat wordt al vaker geroepen hier ook in het mediacentrum, maar daar is zeker wel sprake van hier, ja.
0: Ja, dit is bijna de beste gratis reclame die wat dat betreft de race en de ADAC kan gebruiken, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat zeg ik eigenlijk heel goed, want dat zei bijvoorbeeld gisteren Timo Glock, voormalig Formule 1-coureur, die zei dat ook in een interview van de Duitse autosport zou Max Verstappen heel erg dankbaar moeten zijn, eigenlijk zelfs moeten knielen voor hem, omdat hij zoveel schijnwerpers weet te richten op de Nordschleife nu en de Nürburgring. Al die aandacht die deze race krijgt, gewoon het circuit ook, dit is zoveel meer waard dan al die NRS-races van de afgelopen jaren. Dus ze zijn hier echt al natuurlijk heel erg blij mee. En ja, dat merk je ook gewoon vanuit de organisatie. Die pakken dat natuurlijk ook wel heel erg groots op. Het is echt. Ze genieten er zelf ook van bij de organisatie. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nu de echte diehard autosportfan weet wel wat natuurlijk de Nürburgring, de groene hel, zo bijzonder maakt. En wat deze 24 uur zo bijzonder maakt. Maar toch, ik kan me ook heel veel

0: 26. En nu is het misschien te veel om alle 26 op te noemen. Want dat is natuurlijk het mooie aan die 24 uur van de Nürburgring. Het is echt van de crème de la crème van de autosport tot echt zeg maar de geoefende amateur tussen haakjes die ervaring heeft met het racen op de Nürburgring. Alles wat daartussenin zit, dat doet mee. De bekendere Nederlanders of degene die misschien kans maken op de overwinning in hun klasse. Wie moeten we dan vooral in de gaten gaan houden?
1: Nou ja, als we naar de Nederlanders kijken, moeten we sowieso eigenlijk gewoon één naam sowieso voorop stellen. Dat is Nicky Katzburg. Hij heeft deze race al twee keer gewonnen. Met BMW in 2020, met Ferrari in 2023. Dat was ook de eerste niet-Duitse zege sinds 2003, volgens mij. Dus dat is echt wel, was wel echt een goede prestatie. Hij heeft dan al twee keer gewonnen. Zit nu in een Lamborghini. Dus hij kan opnieuw met een niet-Duitse auto winnen. Nou ja, die zijn er net ook doorgegaan naar de top qualifying, naar de derde sessie. Dus die gaan straks ook om de pole positie strijden. Verder hebben we nog Robin Fijns, uiteraard, ook om in de gaten te houden. Die zit dan in de Schubert Motorsport met startnummer 77, dat is de BMW. Nou ja, die heeft ook hele sterke teamgenoten. Marco Wittmann, Philippe Heng en Charles Weert. Dus dat is echt natuurlijk ook wel een grote naam. Kennen we uit het WEC, uit de Formule E. Nou ja, Thierry Vermeulen, die is ook van de partij. En die zit ook in die top qualifying straks. De top Q3. Samen met David Perel, Dennis Marshall en Thomas Neubauer. Dus dat is ook wel een hele sterke line-up. En verder, ja, je hebt ook nog namen inderdaad als een Tom Coronel. Die staat ingeschreven op twee Audi GT3's met alternatieve brandstof. Dus die rijdt in principe niet in die SP9-klasse mee, maar het is wel een SP9-klasse auto. Verder heb je ook nog Renger van der Zanden. Nou, die kennen we allemaal uit de IMSA, Endurance Racing natuurlijk. En die zit dan in een hele mooie HWA Evo. Nou ja, een hele mooie Mercedes DTM auto eigenlijk. Verder ja, nog meer Nederlanders. Je hebt Morris Schuurding, je hebt Daan Arrow, Jeroen Blekenmolen, Luke Hartog. Het is echt 26 Nederlanders. Het zijn echt heel veel om op te noemen.
0: Ja, daarom. Dus daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon nog de topcoureurs, de favorieten. Nu zitten er al ook natuurlijk een aantal Nederlanders bij in die teams. Maar wat voor teams moeten we ook nog in de gaten houden als het gaat gewoon om de eindzegen in de SP9-klasse?
1: Ja, nou, daar zijn inderdaad wel een paar te noemen. Nou, te beginnen eigenlijk met de auto met startnummer 1. Om een reden natuurlijk startnummer 1, dat zijn de regerende kampioenen. Die hebben vorig jaar gewonnen. Dat is de BMW van Rover Racing. Met Augusta Farfus, Rafaela Marcello, Jordan Pepper en Kelvin van der Linden. Nou ja, wat ik al zei, regerende kampioenen. Drie van de vier coureurs die vorig jaar met die auto hebben gewonnen, zitten weer op die auto. Dus echt wel een van de topkandidaten. Dan heb je ook nog de Sierra Phoenix Audi met startnummer 16. In Nederland ondertussen denk ik wel bekende naam Christopher Haasen aan boord. Samen met Alexander Sims en Man Green. Ja, Haasen, die Nederlanders zullen we wel kennen van de gevechten in de NLS races. Dat hij tegen Max reed om de leiding. En nu beschikt hij tegenstelling tot bijvoorbeeld NLS 2 echt wel over hele snelle teamgenoten en ervaren teamgenoten. Dus dat is ook echt wel een auto om in de gaten te houden. Ja, dan hadden we eigenlijk nog op het lijstje staan de Mercedes Mercedes met startnummer 80. Dat is dan de auto van Maro Engel, Fabian Schieler, Lucas Stoltz en Maxime Martin.
0: Dat ging niet zo goed in de Q2.
1: Nee, dus dat is een hele snelle auto, zeer snelle coureurs. Alleen ja, Maro Engel reed de achterwielophanging kapot. En daardoor konden zij eigenlijk gewoon niet eens meer meedoen in de top Q2. Dus dan strand je daar gewoon en dan wordt het dan... een wat pittiger uitdaging. Het is een 24 uur race nog steeds, dus er kan echt een hoop gebeuren, maar hier inhalen is ook wel echt een uitdaging. Dus het wordt nu wel een iets minder grote favoriet, maar ze hebben nog steeds een hele sterke line-up. Het is een Mercedes van echt wel een serieuze, ja, nog steeds wel een favoriet, maar misschien een soort van dark horse. Ja, verder hebben we ook nog de BMW van nog een BMW van Rowe met startnummer 99. Daar heb je dan Dan Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linden en Dries van Toor. Nou ja, dat zijn vier fabriekscoureurs met veel ervaring op een BMW. BMW is succesvolste merk hier in de 24 uur van de Nürburgring. Dus ja, dat is natuurlijk ook gewoon een recept voor succes. En dan, ja, tot slot. Het is een publieksfavoriet en terecht. Die mag gewoon niet ontbreken. De Mantijn Porsche, bekend als de Grello. Vanwege de opvallend groen-gele livery. Mm-hmm. En succesvolste teams op de Noordslijven. En met Kevin Estre, Thomas Pijn.

0: en Ayan Sengüven. Echt wel een heel sterk team. Dat is zeker zo makkelijk hier.
1: Ja, dus dat zijn de teams die we wacht in de gaten moeten gaan houden. Ja, tot slot ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want wat de 24 uur van de Nürburgring zo mooi maakt, is dat je de meest gekke auto's voorbij ziet komen. Helaas niet de Renault Twingo van Rau Racing. Die is afgekeurd. Maar we hebben bijvoorbeeld nog wel een Dacia Logan rondrijden. We hebben een fantastische BMW M3 Touring. Dus maar een stationwagen die in racevorm meerijdt. Wat is nou jouw favoriete gekke auto voor dit jaar?
0: Ja, mijn favoriete gekke auto. Ja, ik weet niet of je hem tot een gekke auto mag berekenen. Maar ik zou toch zeggen de BMW Z4 GT3. En dat is gewoon puur omdat dat gewoon zo'n unieke GT3 is. Qua looks, maar vooral qua geluid. Het is op mijn lijst echt wel de favoriete. Dus oké, er is een keuze inderdaad tussen een Dacia Logan. De BMW vind ik ook heel gaaf. En die Touring die je net al noemt. Die Mercedes 190e Evo 2, die HWA's, die zijn ook echt heel gaaf, die iconische DTM-auto's. Maar als ik er toch eentje zou moeten kiezen, is het toch voor mij echt wel die BMW Z4. En daar zijn er gelukkig twee van, dus daar kunnen we extra van genieten dit weekend.
1: Nou, dan gaan we die extra in de gaten houden. Laurens Stade van motorsport.com, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel plezier ook met de race der races zaterdag vanaf 3:00.
0: Yes, dankjewel. En hopelijk wordt het een mooie race. All Sports.

0: Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco, horen hier bij All Sports Radio Live. Met nog één reguliere avond te gaan zijn de beslissingen voor de playoffs in de Premier League darts eigenlijk al gevallen. Donderdagavond viel in Birmingham het doek voor Michael van Gerwen en Gian van Veen. Maar daartegenover staat dat we op 28 mei in de O2 Arena een finale avond gaan zien met Luke Littler, Johnny Clayton, Gerwin Price en Luke Humphries. Ik ga erover in gesprek met Viaplay darts commentator Jacques Nieuwlaat. Jacques, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en dan is het toch voornamelijk heel erg jammer voor de Nederlanders. Want ik meen me nog te herinneren dat we elkaar niet al te lang geleden nog spraken. En dat Gian van Veen in een wat lastiger positie stond. Maar dat Michael van Gerwen in ieder geval nog wel kans had om het finale weekend of dag eigenlijk te halen.
1: Ja, tot gisteren eigenlijk hadden ze het allemaal nog in eigen hand. Beide mannen trouwens. Gisteren ging het niet helemaal goed voor de beide Nederlanders. En je moet ook eerlijk zijn. Er zijn inmiddels 15 weken Premier League gespeeld. Als je in 15 weken niet veilig kan spelen, dan ligt dat over het algemeen niet aan één avondje waar het verkeerd liep. Dan is het gewoon over de hele linie net niet goed genoeg geweest. Ja, voor beide mannen zijn er best wel aanwijzbare redenen voor. Maar ja, uiteindelijk word je toch gewoon afgerekend op je puntentotaal. En dat is niet genoeg.
0: Ja, want hoe zuur is het dan achteraf dat je, het is niet dat ze er vrijwillig voor kozen om een avond niet te spelen, maar dat je dan allebei toch een avond Premier League gemist hebt?
1: Ja, dat helpt niet natuurlijk. Hè. Kijk, in het geval van Gian van Veen lag in het ziekenhuis, daar kun je gewoon heel weinig aan doen. Ja, de organisatie kan er ook niks aan doen. Hè. Als iemand niet opkomt dagen op een avond, dan moet je hem gewoon een wedstrijd verlies geven. Want er is geen andere oplossing voor. Dus dat overkwam Gian van Veen. Die kwam uit het ziekenhuis. Was daarna ook nog wel een paar weken echt een beetje gammel. Daar verliest hij in die 3-4 weken tijd echt te veel punten. Daar kan hij zelf ook niet heel veel aan doen. Dat zal hij zelf ook makkelijk kunnen accepteren. Vermoed ik zomaar. Uiteindelijk is het niet genoeg om de play-offs te halen. Dat is natuurlijk ook gewoon een feit. Ja, Michael van Gerwen die won de eerste week van de Premier League. Die stond maar één week bovenaan. Toen leek het allemaal nog heel makkelijk te gaan en heel goed te gaan. Maar ja, daarna toch ook weer toch ook wel wat privé-sores en dingen aan zijn hoofd die je bij darten weghalen. En eigenlijk te lang een beetje blijven sudderen rond plek 4-5. En nooit echt doorgestoten richting die top van de Premier League. Ja, en dan zie je op een gegeven moment na week Rotterdam zou je kunnen zeggen. Daarna haalt hij gewoon te weinig punten. En dan zakt hij weg. Ja, en gisteren had hij nog echt het in eigen hand. Moest tegen Gerwin Price. Als hij van Price zou winnen was alles nog mogelijk. Maar ja, die wedstrijd verliest hij dan. Terwijl hij afgelopen week een vloertoernooi weet te winnen. Dus de vorm was er wel, leek het. Maar het kwam er gisteravond gewoon niet uit.
0: Ja, want dat is dan weer de pech in dit geval. Gerwin Price was al zeg maar de lachende derde. Als we de andere twee, Gian van Veen en Michael van Gerwen, mogen noemen. Want van Gerwen die verloor in de kwartfinale al. Dus in de eerste ronde van Gerwin Price. Gian van Veen won nog wel van Josh Rock. Maar die verloor dan weer in de halve finale van Gerwin Price.
1: Ja, Price die stond zelf derde in de tussenstand. Die had ook al een paar hele slechte weken achter elkaar gehad. Weken waarin hij de eerste wedstrijd niet voorbij kwam. Maar gisteren, moet ik eerlijk zeggen, was hij wel op afspraak. Speelde echt heel erg goed tegen Michael van Gerwen. Met name scorend was het fantastisch wat hij af en toe liet zien. Was tegen Gian van Veen misschien wel ietsje minder. Maar ja, het ging heel lang gelijk op in die wedstrijd. En uiteindelijk de laatste paar legs was Price toch de betere van de twee. Ja, en met die twee overwinningen was hij ook meteen veilig voor de playoffs. Dus ja, dan was het voor Price een soort van gespeeld. De andere directe concurrent was Luke Humphries. En dat was eigenlijk de grootste concurrent. Want die stond op die vierde plek voor aanvang gisteravond. En die had nog geen avond gewonnen. Maar ja, ook Humphries. Precies op tijd was hij er wel. Want gisteren was hij echt de beste speler van de avond. En won die de avond.
0: Sterker nog, dat is misschien wel de grootste mazzelaar tussen haakjes. Want hij doet het natuurlijk wel gewoon zelf. Hij stond tot avond 13 stond hij nog gewoon zesde op de ranking. Sterker nog, als je zijn posities per week bekijkt, heeft hij eigenlijk maar 3 weken heeft hij, of dan nu voor de 4e week, dat hij op een veilige positie staat. Waarvan de laatste twee wel heel cruciaal waren. Want ja, hij pakt uiteindelijk avond 13 en 14 is hij de runner-up. Dus verliest hij de finale. En hij weet gisteren de finale te winnen. Ja, dat is nog eens even op het laatste moment jezelf veilig spelen.
1: Ja, precies. En kijk, het is een competitie. Dus je weet dat het 16 weken duurt. En we zeggen altijd in de eerste paar weken tegen elkaar van, het duurt nog lang. De finish is ver. Het is een marathon, geen sprint. En dat klopt ook allemaal. Maar dan moet je wel aan het eind van die marathon wel als eerste die finishlijn overgaan. En dat weet Humphries perfect te doen. Hij was in het begin van de Premier League helemaal niet zo lekker in vorm. Het liep allemaal niet zo goed. Maar je ziet de laatste 5-6 weken, dan staat toch de grote kampioen op. En dat is Luke Humphries natuurlijk. Gewezen wereldkampioen, World Matchplay gewonnen. Grote toernooien gewonnen. Alleen de laatste weken, de laatste 4 weken, zat iedere keer Luke Littler hem dwars. Hij verloor 4 weken op rij van Littler. 2 keer in de finale, 2 keer in de halve finale. Ja, dat zeg je dan, kan gebeuren. Hè? Dat heb je wel eens dat zo gebeurt. Maar ja, gisteren was hij gewoon echt niet te stoppen. Gisteren was hij echt supergoed.
0: Ja, hij heeft ook geen wedstrijd onder de 100 gemiddeld gespeeld. Sterker nog, zijn laagste gemiddelde was 100,16 in de finale. Maar daarvoor gewoon in de kwartfinale 107 gemiddeld. En tegen Luke Littler, die halve finale, zelfs bijna 111 gemiddeld.
1: Ja, en het was best een lastige wedstrijd, want er kwam 3-0 achter tegen Luke Littler. Werd 2 keer gebroken vroeg in die wedstrijd, ook door eigen fouten, want hij veel dubbels miste. En dat is toch wel een klein beetje het verhaal van Luke Humphries deze Premier League. Hij mist heel veel dubbels, met name op de beslissende momenten. En hij verloor natuurlijk de afgelopen weken iedere keer met 6-5 van Littler. Dus dan komt hij 3-0 achter, dan denk je, ja, daar gaan we weer. Maar hij bleef heel rustig, bleef gewoon zijn ding doen. En eerlijk is eerlijk, hij speelde eigenlijk Littler kapot in die wedstrijd. Hij bleef scorend ongelooflijk goed. Het was echt bijna iedere beurt met 2 triples. En uiteindelijk merkte hij dat Littler toch een soort van knakte in die wedstrijd. Ja, en zo kon Humphries, volgens mij won hij met 6-3 of 6-4. Dus 6 van de laatste 7 legs, of alle 6 de laatste legs winnen. En ja, mooie overwinning voor hem. Natuurlijk ook in zijn hoofd. Hè. 4 keer op rij, 4 weken op rij van Littler verliezen. En dan zo richting de playoffs. 1 laatste weekje wel van Littler winnen. Kijk, dat geeft je goede moed natuurlijk voor die playoffs. En je kunt maar het beste in vorm zijn aan het einde van de Premier League. Want dan worden de prijzen verdeeld.
0: Ja, sterker nog, op 28 mei zijn dus die play-offs. Eigenlijk gewoon de finale van de Premier League en die OT Londen. Maar er moet nog een avond gespeeld worden aankomende donderdag in Sheffield. Maar ja, nu alles eigenlijk gewoon vast ligt. Wordt dat een beetje zo'n avond om des keizers baard?
1: Ja, eigenlijk wel. Er staat 1 ding op het spel. En dat is wie wordt er nog 3de en wie wordt er 4de. En dat klinkt onbelangrijk. Dat is het ook misschien wel, want je hebt allemaal die play-offs gehaald. Maar de nummer 3 speelt in de play-offs tegen de nummer 2. En de nummer 4 speelt tegen de nummer 1. Littler is de nummer 1. Die wil je misschien toch wel ontlopen. Tot aan de finale in ieder geval. Dus er staat nog wel wat op het spel. Price heeft het voordeel. Die staat voor op Luke Humphries. Die staat 4de. Price 3de. Dus ja, als Humphries Price nog voorbij kan gaan, dan ontloopt hij Luke Littler in die halve finale van de playoffs. En misschien is dat wel zo leuk. Maar goed, aan de andere kant, wat maakt het uit? Littler wordt 1 in de tussenstand. Johnny Clayton, fantastische Premier League gespeeld. Al dooft het kaarsje een klein beetje aan het einde, zou je kunnen zeggen. Die wordt 2de. Staat ook al vast. Spelen dus alleen nog om plek 3 en 4.
0: Ja, maar goed, er moet natuurlijk nog wel gespeeld worden. Maar het zal geen saaie avond worden, toch?
1: Nee, kijk, uiteindelijk wil iedereen toch wel gewoon. Het is de laatste week van de Premier League. Je weet ook dat het erop zit. Het is altijd een loodzware competitie. Je hebt veel reizen. Je bent weinig thuis. Dus ik denk dat de meesten ook wel een soort van opgelucht zijn dat het erop zit. En dan wil je er nog wel even die laatste keer gas op geven, denk ik. Het is een avond waarin de nummer 1 van de tussenstand tegen de nummer 8 speelt. 2 tegen 7 enzovoort enzovoort. Dus je krijgt sowieso nog mooie wedstrijden. Je krijgt weer Van Gerwen tegen Humphries bijvoorbeeld. Gieren van Veen speelt tegen Gerwin Price. Nou, kortom, er is wel weer genoeg om te smullen, denk ik.
0: Nou, dat gaan we dan mooi in de gaten houden. En dan uiteraard inderdaad nog 28 mei, dus over 2 weken, de finale in de O2 Arena in Londen. Jacques Nieuwlaat van Viaplay, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan, tot snel.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio. Update.
0: Ja, voordat we de show eindigen, toch nog even wat heel erg interessant laatste nieuws. Want scheidsrechter Rob Dieperink die schijnt vorige maand gearresteerd te zijn in Engeland. Nadat hij als VAR actief was bij het Conference League duel tussen Crystal Palace en Fiorentina. Dat meldt de Telegraaf zojuist. Dieperink die werd verdacht van in totaal 3 delicten. Waaronder het aanranden van een minderjarige jongen. De Britse politie heeft alle zaken geseponeerd, waardoor Dieperink vrij uitgaat. Maar het lijkt hem wel zijn WK te kosten. In april meldde de Britse boulevardkrant The Sun al dat een niet bij naam genoemde UEFA-official gearresteerd was op zijn hotelkamer na het Conference League duel. De Telegraaf weet dat nu om Dieperink gaat. De Nederlandse scheidsrechter was daar actief als VAR. En volgens The Sun raakte de UEFA-official Dieperink dus in gesprek met een jongen die hij vervolgens probeerde mee te lokken naar zijn hotelkamer nadat hij hem tegen zijn wil zou hebben aangeraakt. Tijdens de wedstrijd tussen Palace en Fiorentina zou de jongen in kwestie daadwerkelijk aangifte gedaan hebben tegen Dieperink. Toen hij na de wedstrijd terugkwam in zijn hotelkamer werd hij verrast. Hij werd door de politie meegenomen en verhoord, waarna hij is vrijgelaten op de voorwaarde dat hij beschikbaar zou zijn voor eventueel verder onderzoek. In totaal werd Dieperink verdacht van 3 strafbare feiten, namelijk betrokken en seksuele communicatie met een minderjarige, het in bezit hebben van een foto of pseudofoto van een minderjarige en seksuele aanranding van diezelfde minderjarige man. Uiteindelijk is hij voor geen van deze feiten vervolgd in Engeland. De zaak is geseponeerd door de politie wegens een gebrek aan bewijs. Dieperink heeft zijn telefoon en laptop direct na zijn arrestatie afgegeven aan de politie, die er dus niet voldoende bewijs uit heeft gehaald. Het opvallende nieuws over Dieperink heeft de FIFA, UEFA en de KNVB ook bereikt. De Mondiale Voetbalbond heeft een streep door de naam van de arbiter gezet, zo klinkt het. Dieperink is de vaste VAR in het team Makkeli dat naar het WK gaat, maar door het incident blijft hij dus thuis. De Fransman Willy Delajoux neemt de plek van Dieperink over. En ook maakt de UEFA tot na de orde geen gebruik meer van de diensten van Dieperink.
2: All Sports Radio Live.
0: Ja, dan gaan we eindigen met All Sports Radio Live voor vandaag. Dat is dus even een interessant einde van deze uitzending. Mocht je iets gemist hebben van de uitzending, is dat natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we er gewoon maandag weer met All Sports Radio Live tussen 12 en 1. Gaan we terugblikken op mooie dingen die dit weekend hebben plaatsgevonden. Zodat we ook wel over de Giro d'Italia hebben. Gok ik zo. Dat gaan we natuurlijk nog allemaal even regelen. Maar dat gaat er maar vanuit dat dat gaat gebeuren. En nog veel meer andere mooie dingen komende maandag in de uitzending. Voor nu dank ik je in ieder geval voor het luisteren. En wens ik je alvast een heel fijn weekend. En zeg ik tot maandag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
2: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
2: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ooh.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel werd afgedaan.
2: Ja, daar klopte niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, de hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. En dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus er komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus Vike, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junco Solinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op racesnelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De spitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou groot kans hebben. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met

0: daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
0: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
0: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen.

0: noemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodige overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
1: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
0: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
1: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
0: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
1: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
0: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
1: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch talentdag in aanmerking met de sport, gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dicht bij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage zo'n dag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nou, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er al zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het... Op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor Golf van Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze... omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. Wij hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook vier Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel één of twee verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten uit op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al twee keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers. Dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen. Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de tiende keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we wilden, ons slogan was vroeger beleefd.

0: het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar? Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
0: KLMOpen.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KLM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport, gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is hij bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes en dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden en natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Want ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via dus een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht. Wel een leuke zoektocht. Maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel. Maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland. Dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want ik in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek, dus volgens mij is het ook wel een beetje... Zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van 3 straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, we hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven. Ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen. Het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer. Ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond. En dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest. Dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen, geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus dat... Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is... over een paar weken, laatste week van mei... gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke

0: Moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens
0: Klopt.
1: jammer?
0: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar en zo bovenop zo'n berg en meer in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland en voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor nou ja, veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
0: Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
7: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielenkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Het is ook de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
1: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
0: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
1: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
0: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
1: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan, ja, dan zit je echt richting Lapland al.
0: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
1: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
0: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
1: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
0: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
1: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal, want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk.

0: Kijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
0: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
0: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
0: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week s'avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waar men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
0: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames. Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want dat is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. Toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk...
1: Nou. Ja, nou,
0: dat zit wel iets hoor. Maar ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team The Edge, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... Of 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Jurre Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 15 mei. En vandaag heb ik ook iemand in de studio erbij. Voormalig medisch performance coördinator van de jeugdopleiding van Ajax, Bastian Bruning. Die is bij mij aangeschoven om het over zijn Thrivius te hebben. Ze maken professionele begeleiding en inzichten uit de topsport eigenlijk toegankelijk voor de gewone sterveling. De recreatieve sporter, maar ook topsporters. Verder gaan we het ook deze uitzending hebben over de 24 uur van de Nürburgring. Nürburgring. Laurens Stalen van motorsport.com is momenteel in Duitsland bij het circuit. En we gaan met hem eens polsen hoe het ervoor staat, wat de sfeer daar is en wat we kunnen verwachten van het komend weekend, met uiteraard ook Max Verstappen aan de start. En we spreken ook met Viaplay Darts commentator Jacques Nieuwlaat over de Premier League Darts en de uitschakeling daarin van Michael van Gerwe en Gian van Veen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
2: All Sports Radio Update.
1: De twee toeschouwers die tijdens de Giro-etappe van donderdag wielrenners expres hinderden, die zijn opgepakt door de Italiaanse politie. Dat meldt de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Er was gisteren veel te doen om het opmerkelijke incident waarbij verdachten, overigens slechts 19 en 20 jaar oud, tevergeefs een valpartij hoopten te doen ontstaan. De ene man filmde hoe de ander meermaals poogde om renners bij een rotonde te laten schrikken. Italiaan Gianmarco Garofoli van Soudal Quickstep die werd geduwd door de man, maar ook hij kwam gelukkig niet ten val. De Cyclists Alliance, dat is een belangengroep voor professioneel wielrenners, die is voornemens een klacht in te dienen. Wielerfans zorgen vaker, en ook onbewust, voor gevaarlijke situaties tijdens wedstrijden. 2023 deed het toenmalige Jumbo-Visma nog aangifte tegen een toeschouwer die renner Sepp Kuss ten val bracht. 2 jaar eerder botste Tony Martin nog in de Tour de France aan tegen een fan die op de weg was gaan staan.
2: All Sports Radio Live.
1: Ja, dat je van nature ergens talent voor hebt, betekent niet dat je ook automatisch de top haalt. Herstel, mentale weerbaarheid, leefstijl, focus en gedrag spelen minstens zo'n grote rol als fysieke training. Bastiaan Bruning zag dit van dichtbij toen hij de medisch performance coördinator van de jeugdopleiding van Ajax was. En vanuit die ervaring startte hij met Thrivius, een organisatie die professionele begeleiding en inzicht uit de topsport toegankelijk maakt voor zowel natuurlijk de topsporter, maar ook de recreatieve sporter. Om meer over te vertellen is hij ook bij mij in de studio aangeschoven. Bastiaan, welkom.
6: Ja,
1: we gaan het lekker over Thrivius hebben vandaag. Allereerst ben ik toch wel even benieuwd. Je was medisch performance coördinator in de jeugdopleiding van Ajax. Toch besloten om daarmee te stoppen en iets anders te beginnen. Neem ons even mee in dat avontuur.
6: Ja, ik heb 16,5 jaar daar gewerkt. Daarvoor ook nog als stagiair. En op een gegeven moment kwam ik toch op het punt dat je... ook ik weer op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Ben ik met de club daar, zeg maar in goed overleg, zijn we daarin tot deze keuze gekomen. En toen dacht ik van ja, hoe mooi zou het zijn om wat we daar altijd met het team gedaan hebben, om dat ook toegankelijk te maken voor anderen dan alleen de topvoetballers van de jeugd van Ajax.
1: Ja, dus eigenlijk was het niet alleen dat het kriebelde om iets anders te gaan doen. Je bent eigenlijk niet in het voetbal gebleven, dus niet naar een andere club bijvoorbeeld. Maar het was echt nu voor jezelf beginnen. Die ambitie was er ook echt.
6: Ja, ik denk dat ik altijd wel al heel ondernemend geweest ben, ook binnen de club. Dat begon wel heel erg te kriebelen. En inderdaad, toen ik voor mezelf eigenlijk een half jaar even de tijd heb genomen om na te denken hoe verder... Ging het voor mij wel heel erg de kant op richting toch ook iets nieuws. En ook voor mij een verandering. En om vanuit daar ook mijzelf weer te gaan uitdagen. Niet alleen binnen het voetbal, wat ik al die jaren gedaan heb. Maar te kijken ook of we die lessen die we daar geleerd hebben ook kunnen toepassen voor andere sporten. Maar ook niet alleen voor de topsporters, maar eigenlijk voor een ieder die wil. Dus elke sporter die dat wil en daar ook in wil investeren, die is bij ons welkom.
1: Ja, nu heb je natuurlijk best wel een tijdje bij Ajax gewerkt. Je zegt net zelf, hè, 16 jaar. Daarin dus heel veel opzichten opgedaan. Of inzichten opgedaan. Wat zijn daarin uiteindelijk de belangrijkste? Wat zijn nou de dingen die je het meest geleerd hebt uit die tijd?
6: Ja, wat ik het meest geleerd heb is dat, kijk, zonder talent kom je... zeker niet. Hè? Dus als je kijkt binnen het voetbal, dan moet je gewoon goed kunnen voetballen. En niet elk of iedereen die heel veel gaat doen of heel veel gaat trainen, die zal de top halen. Alleen als je al dat talent hebt, maar je beschikt niet over de fysieke en mentale skills. Die zijn namelijk gewoon heel goed trainbaar. Dan wordt de kans wel kleiner dat je ondanks je talent het toch gaat halen. En ik denk dat dat echt wel de belangrijkste les is die we als club geleerd hebben. Maar ik ook persoonlijk. En ik denk dat je dat veel breder kan trekken als je gewoon ook kijkt naar alle onderzoeken die daar op dit moment over gedaan worden. Dat talent is niet alles. Maar de andere kant is ook dat niet elk talent de top gaat halen. Ook al doet hij alles goed.
1: Ja, want dat heb je natuurlijk waarschijnlijk inderdaad in de jeugdopleiding ook gezien. Dat er misschien hele talentvolle voetballers binnenkwamen. Maar omdat het misschien qua mentale gezondheid of iets dergelijks niet goed zat. Of focus. Of je moet er natuurlijk wel best wel wat voor laten om in de topsport actief te zijn. Op het moment dat dat niet goed is, dat die voetballers eigenlijk uiteindelijk ook weer gewoon verdwijnen uit de jeugdopleiding.
6: Ja, zeker. Het is uiteindelijk een hele harde wereld van slagen of niet. Dus ja, er slagen er minder wel dan niet. Dat is zeker zo. En ik denk ook dat het heel goed is dat daar steeds meer aandacht voor komt. Van het leven na het voetbal of na de sport. Dus het duaal ontwikkelen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dat ook er steeds meer aandacht komt voor de begeleiding binnen dit soort trajecten. Dus denk aan het hele mentale aspect, het omgaan met druk, maar ook het omgaan met teleurstellingen op het moment dat je dus uit een opleiding gaat of op het moment dat je niet meer aan die status kan voldoen. Ja, en dat heb ik zelf ook meegemaakt. Als je 16,5 jaar bij Ajax werkt en je stopt dan. Ja, dat logo staat toch op je borst. Ik ben nog steeds lid van de club. Dus dat heeft bij mij ook even geduurd voordat ik daar los van kwam. En daar heb ik ook echt even de tijd van genomen om ook door mentale tools in te zetten. Daar echt weer even los van te komen. Gesprekken te voeren met een coach. Om vandaar daaruit ook echt weer vrij aan een nieuw begin te kunnen starten.
1: Nu zeg je al, heel veel van die dingen zijn natuurlijk gewoon trainbaar. Daar komen we zo meteen natuurlijk op met Thrivius, hoe jullie dat doen. Maar welke competenties let je dan op? Wat maakt een talent ook daadwerkelijk trainbaar? Want ook niet iedereen staat er natuurlijk ook voor open.
6: Kijk, een van de belangrijkste is natuurlijk doorzettingsvermogen. En dat is er een die van oudsher ook heel erg in de voetbalwereld zit. Hè. Van je moet kunnen doorzetten en als het zwaar wordt nog even een tandje erbij. Denk aan alle special forces programma's die er op dit moment zijn. Dat er altijd wat meer in de tank zit. Maar eentje die bijvoorbeeld ook heel belangrijk is emotieregulatie. Dus je mist een kans. Wat doe je? Word je daar boos om? Prima, die gevoelens kun je niet uitzetten. Maar hoe ga je daarmee om? Ga je het gebruiken als kracht of wordt het je zwakte? Schop je die tegen die paal aan of schakel je meteen om en kun je de bal weer afpakken? Dat is bijvoorbeeld het behouden van focus in een vol stadion. Dat je toch die focus behoudt om die bal wel in die goal te schieten. Of dat je net wel die focus houdt om wel die eindsprint te kunnen maken. En zo zijn er een aantal tools of mentale vaardigheden waarvan we weten dat die in de top van de sport, dus niet alleen binnen het voetbal, maar eigenlijk universeel gelden als daarmee kun je echt een goeie worden. En die kun je dus ook vertalen, niet alleen naar topsport, maar die kun je ook vertalen naar de breedte sport, de amateursport, maar ook bijvoorbeeld wat we ook doen naar het werkveld.
1: Ja, want uiteindelijk die competenties helpen jou als amateursporter natuurlijk net zo goed je doelen te halen dan als topsporter zijn.
6: Ja, zeker. Alleen en de focus ligt daar dan natuurlijk wel op een ander niveau. Dus waar die topsporter, waar het gaat om details, om procenten die je wint. Ja, kun je dat bij een amateur en breedte sporter, zijn die verschillen misschien wat groter of zet je daar wat minder op in, omdat het fysieke aspect misschien een grotere aspect is. En dat is denk ik onze kracht of wat wij trachten te doen, is dat we echt een 360 graden beeld van een sporter maken. En naar gelang je niveau en ook je budget, wordt dat 360 graden beeld steeds compacter, steeds meer gevuld. Dus daar hebben we verschillende niveaus voor. Omdat iemand die zijn eerste marathon gaat lopen, die hoef je natuurlijk niet zo goed te testen als iemand die al jaren traint voor een marathon en sub-3 uur wil lopen.
1: Ja.
6: Bijvoorbeeld.
1: Ja, en waarschijnlijk iemand die zijn eerste marathon loopt, hoef je waarschijnlijk ook weinig aan motivatie te doen. Want die is intrinsiek natuurlijk al gemotiveerd om dat zo goed mogelijk te doen.
6: Ja, precies. Of wat je veel hoort is de man met de hamer die rond de 32, 33 kilometer opkomt. Daar zijn tools voor om dat proces te verminderen. Je gaat het nooit helemaal weghalen. En die man met die hamer of die vrouw met die hamer mag van mij ook. Die komt wel. Alleen hoe ga jij ermee om? Welke tools zet je in?
1: Stop je of ga je door?
6: Precies. Ja.
1: Voordat we naar Starfields gaan kijken en wat jullie dan precies doen, ben ik eigenlijk nog wel benieuwd. Want ja, je hebt natuurlijk in de afgelopen 16 jaar, ook degene die het voetbal volgen, heb je best wel interessante talenten in de jeugdopleiding van Ajax gezien. Wat zijn nou voorbeelden van spelers die het goed op een rijtje hebben of hadden? In die zin dat ze niet alleen misschien talent waren, maar ook dat het tussen de oren gewoon goed zat, de juiste mentaliteit hadden.
6: Ja, kijk, er zijn ontzettend veel talenten. En door namen te noemen ga ik ook talenten missen daarin. Kijk, er zijn voor mij twee spelers die echt wel in mijn geheugen geprent staan. En ook twee mooie voorbeelden, denk ik, van waarbij dat goed zat en ik denk nog steeds goed zit. Dat zijn Matthijs de Ligt en Jorel Hato. Als je kijkt naar die gasten, hoe die al van jongs af aan. En dat heeft ook te maken met zeg maar, de omgeving buiten de club, binnen de club. Hè. Dus daar, ik wil daar absoluut niet de credits voor nemen. Maar dat zijn denk ik talenten die dat echt goed beheersen. En hun ook gewoon heel ver gebracht hebben.
1: Nou, inmiddels dus onderweg met Thrivius. Wanneer ben je er officieel mee gestart?
6: Wij zijn in april 2025 zijn we gestart. En eigenlijk vanaf 1 juli zijn we met het team. Eind april ben ik zelf gestart, zeg maar. En toen ben ik een zoektocht gaan maken naar een kernteam. En dat kernteam is per 1 juli 2025 gestart.
1: Dus voor jezelf inmiddels net iets meer dan een jaar onderweg. Met het kernteam iets minder dan een jaar. Wat zijn nou de dingen wat je het meest hebt geleerd in die afgelopen tijd?
6: Nou, dat zeg maar de lessen die we geleerd hebben binnen het topvoetbal. Aangevuld met de kennis en kunde binnen het kernteam uit ook andere sporten, andere ervaringen, andere vakgebieden. Dat eigenlijk heel goed toepasbaar is voor andere sporten. En een voorbeeld daarvan is dat we laatst een honkbalspeler, een jongen die echt zeg maar talent heeft en zich wil ontwikkelen. Die was bij ons op een testdag en eigenlijk de fysieke ankerpunten die ik veel gebruikte voor keepers, kon ik eigenlijk 1-op-1 vertalen naar hem in het gooien, het vangen van de bal. Terwijl de bal is een stuk kleiner. Het is toch net even anders. Maar de ankerpunten gaven wel dat effect. En dat is dan op het fysieke vlak. Kijk, met sprinten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk bij heel veel sporten gewoon gelijk. Of je nou rugby of voetbalt of de sprintbeweging. Maar het specifiek maken van de sport. Daar zit denk ik het verschil. En binnen de mentale aspecten zijn het dezelfde dingen waar mensen tegenaan lopen. Want ja, binnen elke sport zijn het vaak toch wel dezelfde thema's die voortkomen. Waarbij er misschien wel verschil zit in zeg maar, de zwaarte van een bepaald thema. Dus in de ene sport is focus misschien een belangrijkere dan in de andere. Dus bij hardlopen 10 kilometer is focus net even iets minder belangrijk dan voor een spits die goals moet maken.
1: Ja, dus dat is wel interessant om te horen hoe dan die verschillende competities en sporten dan samenkomen. Want het is dus inderdaad topsport breed. Nu zeg je al, jij hebt natuurlijk heel veel ervaring vanuit het voetbal. Het kernteam heeft wat meer specialisaties ook vanuit andere sporten. Hoe is dat kernteam een beetje opgebouwd?
6: Het kernteam bestaat uit Rutger de Groot en Esmee van Geest. Esmee is onze sportscientist, ook bij Ajax. Is bij Ajax geweest, zeg maar. Daar ken ik haar ook van. En daar heeft ze gewoon een hele goede indruk op mij achtergelaten. En het mooie aan Esmee vind ik dat ze als sportscientist ook heel erg naar de praktijk kijkt. Dus wat wij echt proberen te doen is het lab naar de praktijk brengen. Dus onze testen doen wij ook het liefst in de praktijk en niet in het lab, als het weer het toelaat. En Rutger de Groot is onze toegepast psycholoog / sportpsycholoog. En hem ken ik nog van de samenwerking die we als Ajax hadden met Unbreakable Academy. En daarin heeft hij ook heel veel ervaring opgedaan in het geven van teamtrainingen en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, wat ook een hele belangrijke is voor sporters. En vanuit die hoedanigheid is dat samengevoegd. En hij heeft ook zeg maar een achtergrond in trampolinespringen en de motocross. En hij heeft bijvoorbeeld ook de connecties gelegd bijvoorbeeld bij de KNAF, waar we nu samenwerken met de coureurs, jonge coureurs. Dus dezelfde leeftijd als de spelers waar ik bij Ajax eigenlijk veel mee werkte. Alleen dan in een totaal andere nieuwe sport. En wat we bijvoorbeeld bij de KNAF dan doen, is dat we in de literatuur gaan zoeken over wat is er nu belangrijk binnen deze sport. Wat zijn de benchmarks? Wat zijn de fysieke en mentale benchmarks, de fysieke en mentale doelen waar we met deze jongens heen moeten. We gebruiken de technische en tactische kennis van de KNAF zelf. En dat voegen we samen om zeg maar echt een testdag, een programma op maat te maken.
1: Ja, want dat is dus duidelijk. Jullie kunnen zowel voor teams, voor hele federaties kunnen jullie dus dingen doen. Maar dus ook voor individuele sporters. Zit daar inherent verschil in tussen de manier waarop je dingen aanvliegt en uitvoert? Of is het eigenlijk ook alweer een beetje hetzelfde?
6: Nou, het is eigenlijk in bouwstenen hetzelfde. Het enige verschil is dat je binnen een team beginnen wij bij het individu en gaan we naar het team toe. En waarbij denk ik heel veel clubs ook door budgetredenen vanuit het team soms de stap naar het individu maken, maar heel vaak dat niet kunnen. Beginnen wij juist andersom. Dus wij brengen dat individu in kaart. Nou, dat doen we met de individuen natuurlijk ook. Alleen wat we bij teams doen is dat we die individuen ook nog samenvoegen tot een teamgeheel. Dus dat je dan in kaart krijgt van oké, op basis van het teamdiagram hebben de speelsters vooral behoefte aan focus, aan emotieregulatie, want daar scoren ze minder op dan op de andere thema's. Dus zo kunnen we ook bijvoorbeeld de workshops die we daarin verpakken of onze online academy, kunnen we dan heel gericht aanbieden aan wat de spelers en speelsters nodig hebben of de sporters en sporters. Dus als iemand al heel goed ontwikkeld is in voeding bijvoorbeeld, ja, dan zal dat niet het eerste zijn waar wij aan gaan werken. En zo krijg je eigenlijk een beeld over waar ben je sterk, waar kan je verbeteren. En je krijgt eigenlijk inzichtelijk, oké, waar zit je onder je benchmark van jouw sport. En zonder daarmee de kracht van iemand te verliezen, want daar gaan we ook op inzetten. Maar gaan we wel kijken of een aantal skills, tools kunnen verbeteren. Zodat je boven de benchmarks van jouw sport het niveau waar jij naartoe wil.
1: Nou, laten we gewoon even naar de praktijk kijken, Bastiaan. Want we hebben het over competenties in beeld brengen, professionele begeleiding, inzichten uit de topsport. Dat is misschien voor de gewone sterveling misschien nog wat magie, wat hocus pocus. Dus even naar de praktijk gebracht. Mensen die kloppen bij jou aan. Wat gebeurt er dan?
6: Ja, je hebt verschillende ingangen daarin. Dus je kan op onze website hebben we zeg maar drie niveaus aan testmomenten die je kan kiezen. Maar daarnaast kan je ook gewoon contact met ons opnemen van joh, ik ben een topsporter. Dus wordt al heel veel getest bij mij. Maar ik wil kijken of jullie dat kunnen aanvullen. Dus bijvoorbeeld, we werken veel met voetballers op dit moment, zal geen verrassing zijn. Die op hun club al worden getest op bepaalde onderdelen. Nou, die testgegevens gebruiken wij en daar voegen wij onze testen aan toe. En dat is zonde als die testen al gedaan zijn.
1: Opnieuw
6: te doen. En die testmomenten zijn ook op verschillende niveaus. En je krijgt van ons, zeg maar, op het moment dat je een aanvraag doet, krijg je van ons ook een advies op basis van een intake. Welk niveau je nou moet nemen. Dus wij gaan jou niet een hele uitgebreide test verkopen als jij die nog helemaal niet nodig hebt. Dus stel dat het voorbeeld wat ik net gaf. Iemand die zijn eerste marathon gaan lopen, die gaan wij geen elite testdag verkopen.
1: Nee, precies.
6: Dat heeft gewoon heel weinig meerwaarde. Maar het kan wel zo zijn dat iemand daar naartoe gaat groeien, mits die dat wil en daar ook het budget voor heeft, want daar zit natuurlijk ook een stap in. Dus het is eigenlijk tweeledig. Eén, het kan zeg maar standaard via de website, maar het kan ook gewoon via persoonlijk contact, via netwerk. Kunnen we dat echt op maat maken. En wat wij willen doen is zeg maar aanvullen wat er nog niet is. Dus alles wat er wel is. Dus stel je werkt al met een fysio of je hebt al een mentale coach. Dan zou je onze testdag ook kunnen gebruiken als gewoon een snapshot hoe je er nu voor staat. Om vanuit daar met jouw eigen begeleidingsteam, al dan niet aangevuld met ons, dat te vervolgen.
1: Nou, en nu heb je het over die testdag. Die is natuurlijk heel belangrijk. Want daar komt eigenlijk alles samen. Hè. Daar wordt ook echt alle getest, alle gegevens verzameld. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal op zo'n testdag?
6: Ja, op zo'n testdag word je door 4-5 professionals begeleid. Van fysiotherapeut tot psycholoog, fysiek trainers, sportscientisten. om zeg maar dat beeld van jou te krijgen. Dus we gaan fysiotesten doen die wat zeggen over de preventie van blessures. We gaan fysieke testen doen geënt op jouw sport. In principe zou het zo kunnen zijn dat geen sporter of dat alle sporters op een één testdag verschillende fysieke testen doen. En dat bouwen we zeg maar in één dag. Ja, daarnaast doen we ook beïnvloeding van gedrag. Dus er is een mentaal scenario waarin we eigenlijk spiegelen wat iemand in de intakes invult. Dus stel dat je in je intakes invult van ja, ik ben heel goed met focus, ik ben heel goed met emotieregulatie. Dat zijn inzichtsvragen. Dat gaan we op de testdag spiegelen. Klopt dat? En dat is in het mentale scenario. Maar eigenlijk gebeurt dat ook onder de conditietest. Gebeurt dat met het eten. Hè? Dus stel dat jij hele hoge scores op voeding haalt. Maar je bestelt een colaatje. Ja. Dan vraag ik me af of je het wel begrijpt. Hè, bijvoorbeeld. Dus goed, nu geef ik wel eentje weg voor als iemand op de testdag komt. Bestel geen colaatje. Maar om even een beeld te geven van eigenlijk die hele dag door word je geobserveerd. En dat gaan we eigenlijk naar je teruggeven. En niet om je af te kraken of om je langs een topsportlat te houden. Nee, je mag van ons verwachten dat wij topsport ademen. En wat wij gaan doen is jou zeg maar helpen naar een maximale prestatie waar jij op dat moment staat. Ja, het doel is dat je daar met een goed gevoel weggaat. En niet met een gevoel van ik kan helemaal niks of het moet allemaal beter. Nee, want alles wat je tot nu toe gedaan hebt, heeft je al gebracht tot waar je nu staat. En dus ook voor topsporters. Of ja, wees niet bang dat je daar afgerekend wordt. Of wat in de topsport, zeker als dat bij clubs of bij federaties, kan dat natuurlijk consequenties hebben als je bepaalde normen niet haalt.
1: Zeker. Ja,
6: bij ons is dat niet zo. En is het een startpunt voor jouw verandering, voor jouw nieuwe start?
1: Ja, het is dus inderdaad gewoon heel simpel. Even jezelf de spiegel voorhouden. Waar sta je op dat moment en waar moet je nog naartoe om uiteindelijk je doel te behalen? Is dat ook wat na zo'n testdag met een sporter dan weer verder wordt opgepakt?
6: Ja, zeker. Dus na de testdag gaan wij met het team weer een analyse doen. Dus wat je heel vaak ziet bij begeleidingsteams of ook spelers die ik goed ken vanuit de club nog, is dat ze allemaal wel hun experts hebben, maar zij zijn degene die dat moeten samenbrengen.
1: En ja.
6: Wat wij doen is zeg maar eigenlijk daar nog een team tussen plaatsen en vanuit dat team krijgt de sporter de aanbevelingen. Waardoor die eigenlijk de druk en ja ook durf ik wel te zeggen dat heel veel sporters niet in staat zijn om daar de juiste keuzes voor hun te maken. Omdat ze daar gewoon de kennis en kunde niet voor hebben. Omdat ze daarin geen expert zijn. En dat heel erg op gevoel doen. Nou, en wij proberen daar zeg maar een stapje voor te doen. Dat je zeg maar een team hebt wat daarin de keuzes maakt. Nou, vanuit dat analyseverhaal gaan we met jou je ontwikkelgesprek in. We noemen het ook heel specifiek een ontwikkelgesprek. Omdat je het moet een aanzet zijn tot ontwikkeling. En niet een aanzet tot meteen presteren of moeten. Nee, een aanzet tot ontwikkelen. En vanuit daaruit, in dat ontwikkelgesprek, bespreken we de belangrijkste actiepunten. Die iemand dan zonder ons of met ons. Dus er komen ook voorstellen hoe wij dat zouden kunnen doen. Nou, om daar een beeld bij te geven. Wij zullen niet heel snel zeggen van oké. Vanaf nu moet je hier elke week 3 dagen zijn om dat te gaan doen. Dus we werken ook veel met sporters die in het buitenland spelen, sporten. Of die van ver komen. En het is veel meer gericht op zelfstandigheid. Dus je kan bij ons programma's doornemen. Een keer een krachttraining. Ik heb gisteren nog met een betaald voetbalspeler een programma doorgenomen. Nou, dat gaat hij nu in de vakantie zelf doen. En op afstand met bijvoorbeeld beelden van hoe hij dat doet. Coach ik hem er doorheen. En op het moment dat ik denk, hé, dat gaat niet goed. Of we moeten even bijsturen. Dan komt hij weer een keer terug. Maar dat kan zomaar een keer een maand tussen zitten. Dus het is absoluut niet de bedoeling om mensen als een soort PT. Personal training aan ons te gaan binden. Maar veel meer op de lange termijn. Omdat wij geloven dat gedragsverandering, ontwikkeling in sport is een lange termijn verhaal. Dat gaat niet in 2-3 dagen, in 4-5 weken. Dat is een langer traject. Wat we wel nu aan het doen zijn, zijn ook jaarprogramma's waarin we dingen combineren. Dus mentale begeleiding, fysieke begeleiding, checks bij klachten. Dat we dat zeg maar in jaarprogramma's gecombineerd met workshops en online studeren. En ik zeg studeren, dus omdat ik zelf leren ontzettend leuk vind. Mm-hmm. Schrik daar niet van, want zeg maar de modules die we aanbieden, die hebben we heel bewust laag in kosten gehouden. Maar ook laag in de tijd die het kost, zeg maar, om dat te leren. Dus per week ben je 15 tot 20 minuten bezig. En de rest van de week ga je dat toepassen. Dus wat je leert in het weekend of wanneer je het doorleest, dat ga je in de week toepassen.
1: Ja, dus het is een prachtig initiatief, vind ik het persoonlijk. Want het helpt, denk ik, de amateursporter, ik noem het maar weer even de gewone sterveling, toch weer een stuk verder te komen met het niet alleen het begeleiden van die sporter, maar ook het aanbieden van de kennis en ze zelf ook uiteindelijk verder helpen. Volgens mij is een uitspraak niet voor niets, of zo'n gezegde van je kunt iemand vis geven, dan kan die eten voor een dag. Maar als je hem leert vissen, dan kan hij zichzelf natuurlijk onderhouden voor de rest van zijn leven. Dat is eigenlijk in een notendop wat jullie doen.
6: Ja, zeker. Ja, ons doel is niet dat je afhankelijk wordt van ons. Uiteindelijk is ons doel dat je zoveel mogelijk onafhankelijk wordt van ons. En dat wij in details, in echt zeg maar, in speerpunten, in bepaalde actiepunten kunnen ondersteunen. Waarbij in de ideale wereld, binnen sport verandert er natuurlijk van alles en gebeurt er. Maar dat met de actiepunten waarmee je aan het begin bij ons komt, dat je daarmee niet meer hoeft terug te komen om dat weer opnieuw te laten doen. Dus dat het dan weer nieuwe punten zijn of nieuwe ontwikkelpunten, actiepunten, waar je dan weer mee verder kan.
1: Nou, Bastiaan, tot slot. Waar kunnen mensen die nou dit hebben geluisterd en denken van hey, dit is heel vet, hier wil ik mee aan de slag. Waar kunnen ze nou het beste bij jullie terecht?
6: Ja, ze kunnen op de website kijken, dus www.trydrivius.nl. En ze kunnen ook ons e-mailen en of bellen. Dus onze LinkedIn's kunnen bezocht worden. Daar zijn we vrij toegankelijk en dat willen we ook laagdrempelig houden. Om dat persoonlijk contact. Bij ons staat de sporter echt centraal. Ja, en of je nou op het allerhoogste niveau sport of je begint net. Jij staat centraal. En als jij wil ontwikkelen, dan ben je bij ons welkom.
1: Bastiaan Bruning van Thrivius, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes.
6: Dankjewel. Jij ook bedankt.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: door het Max-effect. In ieder geval voor gezorgd heeft dat het weekend compleet uitverkocht is. De eerste kwalificaties zijn inmiddels verreden. En vandaag, later vandaag, gaat ook beslist worden wie er vanaf pole zal gaan vertrekken. Laurens Stade van Motorsport.com is er aanwezig. Gaat ons ook bijpraten. Laurens, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert.
0: Ja, allereerst ben ik wel benieuwd. Jij bent daar op dit moment. Hoe is het met de sfeer? Hoe is het met het publiek? Hoe is het met de coureurs?
1: Ja, nee, zoals je kunt inbeelden, het is wel echt gekhuis natuurlijk. Afgelopen woensdag kwam ik dan aan op het circuit met de auto. Het was echt rampzalig weer. Het kwam met bakken uit de hemel en toch stonden mensen gewoon in de files met de campers, met de caravans, om een plekje op de camping te vinden. Het is echt bizar. Je ziet genoeg Nederlandse vlaggen, genoeg oranje vlaggen, genoeg Nederlandse kentekens op de weg, zie je ook al op weg naar het circuit. Dus het is echt wel, Max Mania, dat wordt al vaker geroepen hier ook in het mediacentrum. Maar daar is zeker wel sprake van hier, ja.
0: Ja, dit is bijna de beste gratis reclame die wat dat betreft de race en de ADAC kan gebruiken, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat zeg je eigenlijk heel goed, want dat zei bijvoorbeeld gisteren Timo Glock, voormalig Formule 1-coureur, die zei dat ook in een interview. Van ja, de Duitse autosport zou Max Verstappen heel erg dankbaar moeten zijn, eigenlijk zelfs moeten knielen voor hem, omdat hij zoveel schijnwerpers weet te richten op de Nordschleife nu en de Nürburgring. Al die aandacht die deze race krijgt, gewoon het circuit ook, dit is zoveel meer waard dan al die NLS-races van de afgelopen jaren. Dus ze zijn hier echt wel natuurlijk heel erg blij mee. En ja, dat merk je ook gewoon vanuit de organisatie. Die pakken dat natuurlijk ook wel heel erg groots op. Maar ja, het is echt. Ze genieten er zelf ook van bij de organisatie. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nu de echte diehard autosportfan weet wel wat natuurlijk de Nürburgring, de groene hel, zo bijzonder maakt. En wat deze 24 uur zo bijzonder maakt. Maar toch, ja, ik kan me ook heel veel voorstellen dat mede door het racen van Max, dat er ook een hele grote groep fans bijgekomen is die misschien nog niet helemaal weten wat dit nou zo bijzonder maakt. Kun je eens uitleggen, wat is nou die magie van de Nürburgring?
1: Dat is een hele lastige vraag. Nou kijk, het is, je hebt het eigenlijk net ook heel mooi omschreven in de intro van het is 25 kilometer lang. Het is zo'n uniek circuit. Vraag een coureur hier in de paddock wat dit circuit zo uniek maakt. En het is gewoon, of in ieder geval wat de magie ervan is, het is gewoon zo uniek. Je hebt hier allerlei verschillende bochten. Je hebt kombochten, je hebt hoogteverschillen, je hebt snelle bochten, langzame bochten. Het is voor coureurs misschien wel de lastigste endurance race die je kan winnen. Je hebt een 24 uur van Le Mans. Nou ja, in principe is dat nog een soort van straightforward, om het maar even zo te noemen, qua circuit, 24 uur van Spa. Maar 24 uur Nürburgring, als je het vraagt aan die coureurs, dat is toch de race die ze willen winnen, omdat het gewoon echt wel heel erg op die skills aankomt. Het is ook gewoon 25 kilometer lang het circuit. Aan de ene kant van het circuit kan het keihard gaan regenen, aan de andere kant kan de zon schijnen. Dus de bandenkeuze is ook heel erg van groot belang hier. Dus dat is ook wat het hier heel erg uniek maakt. Dat is ook wel de magie hiervan. Dan heb je het natuurlijk ook nog over het feit dat hier geen safety cars zijn. Het circuit is gewoon daar te lang voor. Dus ze werken hier bijvoorbeeld met dubbele gele vlaggen. Daar mogen ze maar 120 km per uur. Ze hebben code 60 zones. Daar mogen ze 60 km per uur. Dat maakt het natuurlijk ook een heel erg soort van strategisch spel. Maar ook gewoon wel een kwestie van geluk. Dat heb je met safety car ook. Maar nu, hier kan één code 60 verkeerd uitvallen en je verliest een halve minuut. Ja, dat is gewoon einde race misschien dan wel, zeg maar. Of in ieder geval einde kans op de zegen. Dus ja, er zijn zoveel factoren hier waar je rekening mee moet houden. Met voornamelijk het weer, allerlei crashes. Het feit dat er zoveel verschillende klassen meerijden. Je hebt natuurlijk Max Verstappen rijdt dan in de topklasse, de GT3's. Maar je hebt eigenlijk ook gewoon klassen die er meerijden. Dat stelt eigenlijk niet veel meer voor dan een soort van opgevoerde straatauto. Dus dan vliegen ze die auto's gewoon voorbij op de rechte stukken. Maar in die bochten zitten ze er gewoon achter. Dus ja, je moet maar net een beetje het geluk hebben. Dus zoveel factoren maakt dit circuit echt wel magisch.
0: Ja, want als we kijken naar de actualiteit. Ja, je hoort het al bij jou op de achtergrond. Het is best wel rumoerig daar. Dat komt omdat we net de top Q2 en Q1 al gehad hebben. We gaan nog door naar de strijd om pole position. Overigens met Max Verstappen daar ook bij. Er is echt al heel veel gebeurd eigenlijk al, hè, deze week.
1: Ja, nee, dat zeg je inderdaad goed. Want we hebben gisteren dan de twee kwalificaties gehad. Nou ja, voor de top teams uit de GT3-klasse.

0: is dat eigenlijk niet veel meer dan een veredelde vrije training, want zij streden daar niet echt om posities. Dat is echt pas vandaag gebeurd. Maar ja, gisteren inderdaad, er was een clash tussen twee Porsches, waarbij een coureur ternauwernood niet geraakt werd. Hij kwam er nog zelf goed mee weg trouwens, want ik kreeg maar een boete van 300 euro. Maar ja, dat had hem ook zomaar zijn leven kunnen kosten. Dus dat was al een heftig begin van het weekend. Gisteravond was het natuurlijk de sessie waar iedereen naar uitkeek. De avondsessie ook gewoon, want dat is een sessie waar de coureurs allemaal aan moeten meedoen. Want als zij geen ronde rijden in die sessie, mogen ze ook gewoon niet meer meedoen. Het is gewoon puur een veiligheidskwestie. Kijken of iedereen ook echt in het donker kan rijden. Want het is gewoon natuurlijk echt wel een hele uitdaging om hier in het donker met al die bossen, al die bomen. Het is echt wel een pittige uitdaging. Nou ja, Max heeft daar ook gewoon zijn ronde gereden. Het was alleen letterlijk gewoon een outlap en daarna weer naar binnen, want het was echt heel hard aan het regenen. Dus dat was gewoon ook gewoon meer een kwestie van, oké, we hebben gedaan wat we moesten doen. Dus nu gaan we weer door en wachten we gewoon de top qualifying af. Nou ja, die is dan vandaag geweest inderdaad. In ieder geval de eerste twee sessies hebben we al gehad. In top Q1 ging de 20 snelste door. Net hebben we dan de top Q2 gehad en daar ging de snelste 7 door. Ja, Max stond eventjes eerste in het begin. Uiteindelijk waren er nog wel wat verbeteringen aan het einde, dus is hij naar de 6e plaats teruggezakt. Maar dat was alsnog genoeg dus om door te gaan naar de top Q3. En dat betekent dat in die top 7 snelste auto's naartoe van de top Q2. En daar komen dan ook nog de 5 teams bij die zich al geplaatst hadden voor deze race. En dat is al gebeurd via de qualifiers en de Nürburgring langstrekken series. Uiteindelijk hebben we straks een 15e positie van tussen 12 teams. En dat is dan om 2:05. En dat duurt dan een uurtje. En dan weten we dus rond 5:05 van Pol mag starten hier.
1: Ja, en dan is er natuurlijk voor de Max-fans de meest logische vraag. Hoe groot is, wat zijn de kansen op pole position voor die 24 uur?
0: Nee, die kansen zijn zeker aanwezig. Uiteindelijk, Max heeft net gereden. Lucas Auer heeft de eerste sessie mogen doen. Mercedes heeft al gedeeld dat Dani Junquera straks mag instappen. Nou ja, dat is ook echt wel een hele ervaren coureur in de Mercedes. Die heeft hier al een keertje op het podium gestaan. Dus die weet echt wel zijn weg hier, zeg maar. Dus met 12 auto's is de auto van Max zeker wel een kans hebben voor de pole position hier.
1: Ja, nu is Max natuurlijk zeker niet de enige Nederlander die meedoet. In totaal zijn het er geloof ik 26. Nu is het misschien te veel om alle 26 op te noemen. Want dat is natuurlijk het mooie aan die 24 uur van de Nürburgring. Het is echt van de crème de la crème van de autosport tot echt zeg maar de geoefende amateur tussen haakjes die ervaring heeft met het racen op de Nürburgring. Alles wat daartussenin zit, dat doet mee. De bekendere Nederlanders of degene die misschien kans maken op de overwinning in hun klasse. Wie moeten we dan vooral in de gaten gaan houden?
0: Nou ja, als we naar de Nederlanders kijken, moeten we sowieso eigenlijk gewoon één naam sowieso voorop stellen. Dat is Nicky Katsburg. Hij heeft deze race al 2 keer gewonnen. Met BMW in 2020, met Ferrari in 2023. Dat was ook de eerste niet-Duitse zegen sinds 2003, volgens mij. Dus dat is echt wel, was wel echt een goede prestatie. Hij heeft dan al 2 keer gewonnen. Zit nu in een Lamborghini. Dus hij kan opnieuw met een niet-Duitse auto winnen. Nou ja, die zijn er net ook doorgegaan naar de top qualifying. Naar de derde sessie. Dus die gaan straks ook om de pole positie strijden. Verder hebben we nog Robin Fijns. Uiteraard ook om in de gaten te houden. Die zit dan in de Schubert Motorsport met startnummer 77. Dat is de BMW. Nou ja, die heeft ook hele sterke teamgenoten. Marco Wittmann, Philippe Heng en Charles Weert. Dus dat is echt natuurlijk ook wel een grote naam. Kennen we uit het werk, uit de Formule E. Nou ja, Thierry Vermeulen, die is ook van de partij. En die zit ook in die top qualifying straks. De top Q3. Samen met David Perel, Dennis Marshall en Thomas Neubauer. Dus dat is ook wel een hele sterke line-up. En verder, ja, je hebt ook nog namen inderdaad als een Tom Coronel. Die staat ingeschreven op 2 Audi GT3's met alternatieve brandstof. Dus die rijdt in principe niet in die SP9-klasse mee, maar het is wel een SP9-klasse auto. Verder heb je ook nog Renger van der Zanden. Die kennen we allemaal uit de IMSA, Endurance Racing natuurlijk. En die zit dan in een hele mooie HWA Evo. Nou ja, een hele mooie Mercedes DTM-auto eigenlijk. Nog meer Nederlanders. Je hebt Morris Schuurding, je hebt Daan Arrow, Jeroen Blekenmolen, Luke Hartog. Het is echt 26 Nederlanders. Het zijn echt heel veel om op te noemen.
1: Ja, daarom. Dus daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon nog de topcoureurs, de favorieten. Nu zitten er al ook natuurlijk een aantal Nederlanders bij in die teams. Maar wat voor teams moeten we ook nog in de gaten houden als het gaat gewoon om de eindzegen in de SP9-klasse?
0: Ja, nou, daar zijn inderdaad wel een paar te noemen. Nou, te beginnen eigenlijk met de auto met start nummer 1. Om een reden natuurlijk, start nummer 1, dat zijn de regerende kampioenen. Die hebben vorig jaar gewonnen. Dat is de BMW van Rover Racing. Met Augusta Farfus, Rafaela Marcello, Jordan Pepper en Kelvin van der Linden. Nou ja, wat ik al zei, regerende kampioenen. 3 van de 4 coureurs die vorig jaar met die auto hebben gewonnen, zitten weer op die auto. Dus dat is echt wel een van de topkandidaten. Dan heb je ook nog de Sierra Phoenix Audi met start nummer 16. In Nederland ondertussen denk ik wel bekende naam Christopher Haase aan boord. Samen met Alexander Sims en Man Green. Ja, Haase, die Nederlanders zullen we wel kennen van de vechten in de NLS races. Dat hij tegen Max reed om de leiding. En nu beschikt hij in tegenstelling tot bijvoorbeeld NLS 2 echt wel over hele snelle teamgenoten en ervaren teamgenoten. Dus dat is ook echt wel een auto om in de gaten te houden. Ja, dan hadden we eigenlijk nog op het lijstje staan de Mercedes Mercedes met start nummer 80. Dat is dan de auto van Maro Engel, Fabian Schieler, Lucas Stolz en ja. Maxime Martin.
1: Dat ging niet zo goed in de Q2.
0: Nee, dus dat is een hele snelle auto, zeer snelle coureurs. Alleen ja, Maro Engel deed de achterwielophanging kapot. En daardoor konden zij eigenlijk gewoon niet eens meer meedoen in de top Q2. Dus dan strand je daar gewoon en dan wordt het dan... een wat pittiger uitdaging. Het is een 24 uur race nog steeds, dus er kan echt een hoop gebeuren, maar hier inhalen is ook wel echt een uitdaging. Dus het wordt nu wel een iets minder grote favoriet, maar ze hebben nog steeds een hele sterke line-up. Het is een Mercedes van echt wel een serieuze, ja, nog steeds wel een favoriet, maar misschien een soort van dark horse. Verder hebben we ook nog de BMW van nog een BMW van Rowe met start nummer 99. Daar heb je dan Dan Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linden en Dries Santoor. Nou ja, dat zijn 4 fabriekscoureurs met veel ervaring op een BMW. BMW is succesvolste merk hier in de 24 uur van de Nürburgring. Dus ja, dat is natuurlijk ook gewoon een recept voor succes. En dan, ja, tot slot. Het is een publieksfavoriet en terecht. Die mag gewoon niet ontbreken. De Mantijn Porsche, bekend als de Grello. Vanwege de opvallend groen-gele livery. Mm-hmm. En succesvolste teams, team op de Noords Lijven. En met Kevin Estre, Thomas Pleining en Ayan Sanguven. Echt wel een serieus sterk team. Dat is even zomaar kan pakken hier.
1: Ja, dus dat zijn de teams die we wacht in de gaten moeten gaan houden. Tot slot ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want wat de 24 uur van de Nürburgring zo mooi maakt, is dat je de meest gekke auto's voorbij ziet komen. Helaas niet de Renault Twingo van Rauw Racing. Die is afgekeurd. Maar we hebben bijvoorbeeld nog wel een Dacia Logan rondrijden. We hebben een fantastische BMW M3 Touring. Dus maar een stationwagen die in racevorm meerijdt. Wat is nou jouw favoriete gekke auto voor dit jaar?
0: Ja, mijn favoriete gekke auto. Ja, ik weet niet of je hem tot een gekke auto mag berekenen. Maar ik zou toch zeggen de BMW Z4 GT3. En dat is gewoon puur omdat het gewoon zo'n unieke GT3 is. Qua looks, maar vooral qua geluid. Het is op mijn lijst echt wel de favoriete. Dus oké, er is een keuze inderdaad tussen een Dacia Logan. De BMW vind ik ook heel gaaf. En de Touring die je net al noemt. Die Mercedes 190e Evo 2 en die HWA's, die zijn ook echt heel gaaf, die iconische DTM-auto's. Maar als ik er toch eentje zou moeten kiezen, is het toch voor mij echt wel die BMW Z4. En daar zijn er gelukkig 2 van, dus daar kunnen we extra van genieten dit weekend.
1: Nou, dan gaan we die extra in de gaten houden. Laurens Stalen van motorsport.com, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk ja, heel erg veel plezier ook met de race der races zaterdag vanaf 3 uur.
0: Yes, dankjewel. En hopelijk wordt het een mooie race. All Sports.

0: Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco, horen hier bij All Sports Radio Live. Met nog één reguliere avond te gaan zijn de beslissingen voor de playoffs in de Premier League darts eigenlijk al gevallen. Donderdagavond viel in Birmingham het doek voor Michael van Gerwen en Gian van Veen. Maar daartegenover staat dat we op 28 mei in de O2 Arena een finaleavond gaan zien met Luke Littler, Johnny Clayton, Gerwin Price en Luke Humphries. Ik ga erover in gesprek met Viaplay darts commentator Jacques Nieuwlaat. Jacques, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en dan is het toch voornamelijk heel erg jammer voor de Nederlanders. Want ik meen me nog te herinneren dat we elkaar niet al te lang geleden nog spraken. En dat Gian van Veen in een wat lastiger positie stond. Maar dat Michael van Gerwen in ieder geval nog wel kans had om het finale weekend of dag eigenlijk te halen.
1: Ja, tot gisteren eigenlijk hadden ze het allemaal nog in eigen hand. Beide mannen trouwens. Gisteren ging het niet helemaal goed voor de beide Nederlanders. En je moet ook eerlijk zijn. Er zijn inmiddels 15 weken Premier League gespeeld. Als je in 15 weken niet veilig kan spelen, dan ligt het over het algemeen niet aan één avondje waar het verkeerd liep. Dan is het gewoon over de hele linie net niet goed genoeg geweest. Ja, voor beide mannen zijn er best wel aanwijzbare redenen voor. Maar ja, uiteindelijk word je toch gewoon afgerekend op je punten totaal. En dat is niet genoeg.
0: Ja, want hoe zuur is het dan achteraf dat je, het is niet dat ze er vrijwillig voor kozen om een avond niet te spelen, maar dat je dan allebei toch een avond Premier League gemist hebt?
1: Nou, dat helpt niet natuurlijk. Hè. Kijk, in het geval van Gian van Veen lag in het ziekenhuis, daar kun je gewoon heel weinig aan doen. Ja, de organisatie kan er ook niks aan doen. Hè. Als iemand niet opkomt dagen op een avond, dan moet je hem gewoon een wedstrijd verlies geven. Want er is geen andere oplossing voor. Dus dat overkwam Gian van Veen. Die kwam uit het ziekenhuis. Was daarna ook nog wel een paar weken echt een beetje gammel. Daar verliest hij in die 3-4 weken tijd echt te veel punten. Daar kan hij zelf ook niet heel veel aan doen. Dat zal hij zelf ook makkelijk kunnen accepteren. Vermoed ik zomaar. Uiteindelijk is het niet genoeg om de play-offs te halen. Dat is natuurlijk ook gewoon een feit. Ja, Michael van Gerwen die won de eerste week van de Premier League. Die stond maar één week bovenaan. Toen leek het allemaal nog heel makkelijk te gaan en heel goed te gaan. Maar ja, daarna toch ook weer toch ook wel wat privé-sores en dingen aan zijn hoofd die je bij het darten weghalen. En eigenlijk te lang een beetje blijven sudderen rond plek 4-5. En nooit echt doorgestoten richting die top van de Premier League. Ja, en dan zie je op een gegeven moment na week Rotterdam zou je kunnen zeggen. Daarna haalt hij gewoon te weinig punten. En dan zakt hij weg. Ja, en gisteren had hij nog echt het in eigen hand. Moest tegen Gerwin Price. Als hij van Price zou winnen was alles nog mogelijk. Maar ja, die wedstrijd verliest hij dan. Terwijl hij afgelopen week een vloertoernooi weet te winnen. Dus de vorm was er wel, leek het. Maar het kwam daar gisteravond gewoon niet uit.
0: Nou, dat is dan weer de pech in dit geval. Gerwin Price was al zeg maar de lachende derde. Als we de andere twee, Gian van Veen en Michael van Gerwen, mogen noemen. Want van Gerwen die verloor in de kwartfinale al. Dus in de eerste ronde van Gerwin Price. Gian van Veen won nog wel van Josh Rock. Maar die verloor dan weer in de halve finale van Gerwin Price.
1: Ja, Price die stond zelf derde in de tussenstand. Die had ook al een paar hele slechte weken achter elkaar gehad. Weken waarin hij de eerste wedstrijd niet voorbij kwam. Maar gisteren, moet ik eerlijk zeggen, was hij wel op afspraak. Speelde echt heel erg goed tegen Michael van Gerwen. Met name scorend was het fantastisch wat hij af en toe liet zien. Was tegen Gian van Veen misschien wel ietsje minder. Maar ja, het ging heel lang gelijk op in die wedstrijd. En uiteindelijk de laatste paar legs was Price toch de betere van de twee. Ja, en met die twee overwinningen was hij ook meteen veilig voor de play-offs. Dus ja, dan was het voor Price een soort van gespeeld. De andere directe concurrent was Luke Humphries. En dat was eigenlijk de grootste concurrent. Want die stond op die vierde plek voor aanvang gisteravond. En die had nog geen avond gewonnen. Maar ja, ook Humphries. Precies op tijd was hij er wel. Want gisteren was hij echt de beste speler van de avond. En won die de avond.
0: Sterker nog, dat is misschien wel de grootste mazzelaar tussen haakjes. Want hij doet het natuurlijk wel gewoon zelf. Hij stond tot avond 13 stond hij nog gewoon zesde op de ranking. Sterker nog, als je zijn posities per week bekijkt, heeft hij eigenlijk maar 3 weken heeft hij, of dan nu voor de 4e week, dat hij op een veilige positie staat. Waarvan de laatste 2 wel heel cruciaal waren. Want ja, hij pakt uiteindelijk avond 13 en 14 is hij de runner-up. Dus verliest hij de finale. En hij weet gisteren de finale te winnen. Ja, dat is nog eens even op het laatste moment jezelf veilig spelen.
1: Ja, precies. En kijk, het is een competitie. Dus je weet dat het 16 weken duurt. En we zeggen altijd in de eerste paar weken tegen elkaar van, nou ja, weet je, het duurt nog lang. De finish is ver. Het is een marathon, geen sprint. En dat klopt ook allemaal. Maar dan moet je wel aan het eind van die marathon wel als eerste die finishlijn overgaan. En dat weet Humphries perfect te doen. Hij was in het begin van de Premier League helemaal niet zo lekker in vorm. Het liep allemaal niet zo goed. Maar je ziet de laatste 5, 6 weken, dan staat toch de grote kampioen op. En dat is Luke Humphries natuurlijk. Gewezen wereldkampioen, World Matchplay gewonnen, grote toernooien gewonnen. Alleen de laatste weken, de laatste 4 weken, zat iedere keer Luke Littler hem dwars. Hij verloor 4 weken op rij van Littler. 2 keer in de finale, 2 keer in de halve finale. Ja, dat zeg je dan kan gebeuren. Hè? Dat heb je wel eens dat zo gebeurt. Maar ja, gisteren was hij gewoon echt niet te stoppen. Gisteren was hij echt supergoed.
0: Ja, hij heeft ook geen wedstrijd onder de 100 gemiddeld gespeeld. Sterker nog, zijn laagste gemiddelde was 100,16 in de finale. Maar daarvoor gewoon in de kwartfinale 107 gemiddeld. En tegen Luke Littler, die halve finale, zelfs bijna 111 gemiddeld.
1: Ja, en het was best een lastige wedstrijd. Want er kwam 3-0 achter tegen Luke Littler. Werd 2 keer gebroken vroeg in die wedstrijd. Ook door eigen fouten, want hij veel dubbels miste. En dat is toch wel een klein beetje het verhaal van Luke Humphries deze Premier League. Hij mist heel veel dubbels, met name op de beslissende momenten. En hij verloor natuurlijk de afgelopen weken iedere keer met 6-5 van Littler. Dus dan komt hij 3-0 achter, dan denk je, ja, daar gaan we weer. Maar hij bleef heel rustig, bleef gewoon zijn ding doen. En eerlijk is eerlijk, hij speelde eigenlijk Littler kapot in die wedstrijd. Hij bleef scorend. Ongelooflijk goed. Het was echt bijna iedere beurt met 2 triples. En uiteindelijk merkte hij dat Littler toch een soort van knakte in die wedstrijd. Ja, en zo kon Humphries, volgens mij won hij met 6-3 of 6-4. Dus 6 van de laatste 7 legs, of alle 6 de laatste legs winnen. En ja, mooie overwinning voor hem natuurlijk ook in zijn hoofd. Hè. 4 keer op rij, 4 weken op rij van Littler verliezen. En dan zo richting de play-offs, 1e laatste weekje, wel van Littler winnen. Kijk, dat geeft je goede moed natuurlijk voor die play-offs. En je kunt maar het beste in vorm zijn aan het einde van de Premier League. Want dan worden de prijzen verdeeld.
0: Ja, sterker nog, op 28 mei zijn dus die play-offs. Eigenlijk gewoon de finale van de Premier League en die O2 Londen. Maar er moet nog een avond gespeeld worden aankomende donderdag in Sheffield. Maar ja, nu alles eigenlijk gewoon vast ligt. Wordt dat een beetje zo'n avond om des keizers baard?
1: Ja, eigenlijk wel. Er staat 1 ding op het spel. En dat is wie wordt er nog derde en wie wordt er vierde. En dat klinkt onbelangrijk. Dat is het ook misschien wel. Want je hebt allemaal die play-offs gehaald. Maar de nummer 3 speelt in de play-offs tegen de nummer 2. En de nummer 4 speelt tegen de nummer 1. Littler is de nummer 1. Die wil je misschien toch wel ontlopen. Tot aan de finale in ieder geval. Dus er staat nog wel wat op het spel. Price heeft het voordeel. Die staat voor op Luke Humphries. Die staat vierde. Price derde. Dus ja, als Humphries Price nog voorbij kan gaan, dan ontloopt hij Luke Littler in die halve finale van de play-offs. En misschien is dat wel zo leuk. Maar goed, aan de andere kant, wat maakt het uit? Littler wordt 1 in de tussenstand. Johnny Clayton, fantastische Premier League gespeeld. Al dooft het kaarsje een klein beetje aan het einde, zou je kunnen zeggen. Die wordt 2e. Staat ook al vast. Spelen dus alleen nog om plek 3 en 4.
0: Ja, maar goed, er moet natuurlijk nog wel gespeeld worden. Maar het zal geen saaie avond worden, toch?
1: Nee, kijk, uiteindelijk wil iedereen toch wel gewoon. Het is de laatste week van de Premier League. Je weet ook dat het erop zit. Het is altijd een loodzware competitie. Hè? Veel reizen. Je bent weinig thuis. Dus ik denk dat de meesten ook wel een soort van opgelucht zijn dat het erop zit. En dan wil je er nog wel even die laatste keer gas op geven, denk ik. Het is een avond waarin de nummer 1 van de tussenstand tegen de nummer 8 speelt. 2 tegen 7 enzovoort enzovoort. Dus je krijgt sowieso nog mooie wedstrijden. Je krijgt weer Van Gerwen tegen Humphries bijvoorbeeld. Gieren van Veen speelt tegen Gerwin Price. Nou, kortom, er is wel weer genoeg om te smullen, denk ik.
0: Nou, dat gaan we dan mooi in de gaten houden. En dan uiteraard inderdaad nog 28 mei, dus over 2 weken, de finale in de O2 Arena in Londen. Jacques Nieuwlaat van Viaplay, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan, tot snel.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio. Update.
0: Ja, voordat we de show eindigen, toch nog even wat heel erg interessant laatste nieuws. Want scheidsrechter Rob Dieperink die schijnt vorige maand gearresteerd te zijn in Engeland. Nadat hij als VAR actief was bij het Conference League duel tussen Crystal Palace en Fiorentina. Dat meldt de Telegraaf zojuist. Dieperink die werd verdacht van in totaal 3 delicten. Waaronder het aanranden van een minderjarige jongen. De Britse politie heeft alle zaken geseponeerd, waardoor Dieperink vrij uitgaat. Maar het lijkt hem wel zijn WK te kosten. In april meldde de Britse boulevardkrant The Sun al dat een niet bij naam genoemde UEFA-official gearresteerd was op zijn hotelkamer naar het Conference League duel. De Telegraaf weet dat dat nu om Dieperink gaat. De Nederlandse scheidsrechter was daar actief als VAR. En volgens The Sun raakte de UEFA-official Dieperink dus in gesprek met een jongen die hij vervolgens probeerde mee te lokken naar zijn hotelkamer nadat hij hem tegen zijn wil zou hebben aangeraakt. Tijdens de wedstrijd tussen Palace en Fiorentina zou de jongen in kwestie daadwerkelijk aangifte gedaan hebben tegen Dieperink. Toen hij na de wedstrijd terugkwam in zijn hotelkamer werd hij verrast. Hij werd door de politie meegenomen en verhoord, waarna hij is vrijgelaten op de voorwaarde dat hij beschikbaar zou zijn voor eventueel verder onderzoek. In totaal werd Dieperink verdacht van 3 strafbare feiten, namelijk betrokken en seksuele communicatie met een minderjarige, het in bezit hebben van een foto of pseudofoto van een minderjarige en seksuele aanranding van diezelfde minderjarige man. Uiteindelijk is hij voor geen van deze feiten vervolgd in Engeland. De zaak is geseponeerd door de politie wegens een gebrek aan bewijs. Dieperink heeft zijn telefoon en laptop direct na zijn arrestatie afgegeven aan de politie, die er dus niet voldoende bewijs uit heeft gehaald. Het opvallende nieuws over Dieperink heeft de FIFA, UEFA en de KNVB ook bereikt. De Mondiale Voetbalbond heeft een streep door de naam van de arbiter gezet, zo klinkt het. Dieperink is de vaste VAR in het team Makkeli dat naar het WK gaat, maar door het incident blijft hij dus thuis. De Fransman Willy Delajoux neemt de plek van Dieperink over. En ook maakt de UEFA tot na de orde geen gebruik meer van de diensten van Dieperink.
2: All Sports Radio Live.
0: Ja, dan gaan we eindigen met All Sports Radio Live voor vandaag. Dat is dus even een interessant einde van deze uitzending. Mocht je iets gemist hebben van de uitzending, is dat natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we er gewoon maandag weer met All Sports Radio Live tussen 12 en 1. Gaan we terugblikken op mooie dingen die dit weekend hebben plaatsgevonden. Zodat we ook wel over de Giro d'Italia hebben. Gok ik zo. Dat gaan we natuurlijk allemaal even regelen. Maar dat gaat er maar vanuit dat dat gaat gebeuren. En nog veel meer andere mooie dingen komende maandag in de uitzending. Voor nu dank ik je in ieder geval voor het luisteren. En wens ik je alvast een heel fijn weekend. En zeg ik tot maandag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest, daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaat worden. En anderzijds is dat ook weer supermooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dichtbij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook al super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En u zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaar gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is hij bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een

0: klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
1: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met laten we zeggen, de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor Golf van Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
0: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
1: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn. Want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers. Omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
0: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
1: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, ja, dan kunnen de spelers aanvallen.
0: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè? Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
1: Ja, dat is natuurlijk meer daar kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel één of twee verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
0: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
1: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al twee keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
0: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
1: Ja, de tiende keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergestelde, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
0: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
1: KLMOpen.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KLM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
0: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
1: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
2: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport, gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaat worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel supermooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een supermooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage zo'n dag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die daar of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sport Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek

0: skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg, die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zellamzee de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zellamzee een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit.
0: Ja.
1: Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
0: Ja, die boten zijn inderdaad groot en ze gaan ook niet, als je een acht roeiers voor een acht, dan nemen ze niet alleen een acht mee, ze nemen ook een vier mee of een twee, meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden, namelijk waar gaan we dat dan neerleggen en waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botenterrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een acht is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg als er al een steiger is om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
0: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is het is wel. Men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet. En soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten. Dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh, nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
0: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
0: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
0: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de. Die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven. Ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
0: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen. Het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer. Ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond. En dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest. Dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
0: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
0: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg. Dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
0: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wat dichter bij huis?
0: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
0: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
0: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi. Maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco-tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar. TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel even de ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, maar de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet je me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend.

0: trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van... die kennen toch wel eens verschoppen?
0: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen. Maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé-ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt.

0: En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij zeg ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk...
1: Nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja, hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, een ski team die uitst, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat ja, je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
0: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
0: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja, ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou... Al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er al zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uitgangsbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uitgangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, en nu begint Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. Wij hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer daar kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Thorup, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook vier Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel één of twee verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al twee keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers. Dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen. Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de tiende keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die, nou ja, de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of nou ja, het overkomt ze als ze er zijn. Maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg. Want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En nou, als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, nou, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, nou, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, nou, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, ja, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, ja, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, nou, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en

0: Onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Ja, dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Nou, uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Ja, dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor, een aantal scenario's. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
0: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fan wel komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, ja, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En nou, ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus ja, wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, nou ja, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld, nou ja, de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet, nou ja, die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Nou, wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten, want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus nou, we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter. Maar nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie, hè, want die is er natuurlijk. Ja, ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. Ja, en persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders, denk ik, voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Hè? Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar

0: schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van, nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
0: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook een atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer supermooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dichtbij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talenten. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topper die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die daar of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we er elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor Oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Ja, Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag hoor.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren gedaan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooie is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie.

0: spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, en nu begint Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
0: Zeker. Wij hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, ja, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
0: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook vier Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel één of twee verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
0: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al twee keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
0: Ja, de tiende keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En

0: In die 10 jaar hebben we ja, spelers van speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergestelde, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
0: KLMOpen.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KLM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief door toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live. 1, 2, 3.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wil zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympisch talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook een atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van... hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor. En die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport. En denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaat worden. En anderzijds is dat ook weer supermooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dicht bij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel supermooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een supermooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaar gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel in.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf

0: wel bellen of je kan haar wel bellen en zo. Uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken, maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
0: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
0: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van ja, juist de persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de. Die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien, waar je op mag roeien.
0: Ja.
1: Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
0: Klopt, en dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. Ja, en toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
0: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het was niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dat viel mee.
0: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog nou ja, een paar maandjes.
0: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning en

0: dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wat dichter bij huis?
0: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Selamzee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk, dat was het eigenlijk allemaal top daar in Selamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
0: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
0: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi. Maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
0: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
2: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd, er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, tig events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren,

0: De wielermonumenten, mm-hmm. dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
1: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we een lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar een lijn in moeten gaan trekken. En hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
0: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
1: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sport Radio Live.